0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam.

0: वादे इतवार के
1: मीठे बाल चलाने।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenementterrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: तोले सुन
1: यू आर Ujala Radio Headlines. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Opvallend zijn de files op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug, 6 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe Johnny het toch!
2: Tujani hai toh.

You are Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala Radio Headlines. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala Larahe, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjus Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjus Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart zeer. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus doe wacht per grillen. Wacht in akker. Zondag 1 november.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en op mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech, twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswad-Riesendam, 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk, het verkeer wordt daar omgeleid via de A50... Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Challenge! Challenge!

0: ख्वाब है।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. En tot zover de headlines op Ujana Radio.
1: You are. Ujana Radio, Satya Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en cassavebrood. Bestaat 40 jaar, niet 10,

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalare, Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalaheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn twee rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur, dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 3 kwartier vertraging na een ongeluk, alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 20 kilometer file, daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur, de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mugella Radio. Hij is Sunu Alo op deze heerlijke dag als vandaag. We genieten van de heerlijkste Ghana. We genieten van elkaar. Hier aan Dunia Kamishur Hindustani Hit Radio. Meho Ami Jeram, or Jaham Hiwab, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van elk moment van de dag.

Heerlijke Damaka Ghana, gemixt door DJ Notorious in de Showkeens Mashup Ghana. Ja, allemaal tracks uit de film The Showkeens. En in deze film speelde Akshay Kumar de hoofdrol. En hij speelde zichzelf in de rol van een alcoholische superster. Het grappige is, in het echte leven drinkt hij geen druppel alcohol. Ja, filmkanaam heet The Showkeens. En dat betekent amateur. Ja, het heeft altijd zo'n negatieve lading als je het over amateurs hebt. Maar dan moet je je bedenken dat elke master, die was ooit een beginner. En elke professional was ooit ook een amateur. Dus ja, het heeft vaak een negatieve lading amateur zijn. Maar eigenlijk is het iets heel moois. Het is het begin van iets heel groots. Want ja, elke professional was ooit een amateur. Ja, je hebt natuurtalenten, maar die zijn schaars. Die heb je maar weinig. Ja, dat zijn die wijsheden die ik je meegeef als je luistert naar Ujala Radio. Geniet ervan en geniet van elke Ghana die ik vandaag op mijn playlist heb geselecteerd.

खूबसूरत गाना, बेमिसाल गीत सिम्फा अंकित तिवारी एंड तारा सुतरिया। लगता है तेरी शामत आई है, या इट लाइक असफ जाओ ongeluk omhoog komt, alsof je alleen maar ongeluk hebt. Bad luck. Ja, shamat kan matlab hai, bad luck. Ja, ik zeg altijd, als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk dus overal. Want ja, ze zeggen toch wel eens, het is een spreekwoord, ongeluk zit in een klein hoekje. Maar ja, je moet je tegelijkertijd ook beseffen dat als ongeluk in een klein hoekje zit, ja, dan zit geluk dus overal. Ja, zo haal je positieve dingen uit het leven. Ja, filmkanaam heet Ik Villain Returns uit het jaar 2022. Ujala Radio, hey, Sunwalo. Jahan, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment.

तेरी मेरी कहानी आई दुनिया याद करेगी, सोच ले यासिर सुलन het onthouden. Ja, is afkomstig uit de film Machine uit het jaar 2017. En deze film faalde volledig en werd door critici bestempeld als de slechtste film van Abbas Moustan. Maar goed, de film had wel hele goede songs. Tuji Sabari, he must, must, itenatum he. Ja, ook een heerlijke love gunner en natuurlijk ook Brick and Phil. Je hoorde daarnet Jasmine Sandless on the vocals. Ik zie ik heerlijke Ghana, ik zie ik groepsoerend Ghana, or ik zie ik Dhamaka Ghana, hier vandaag bij Ujala Radio. De stem van Himesh Reshamya samen met Ranu Mondal. Filmkanaam Happy, Hardy and Here.

Aanshiki met Thierry, Jaiki, Jean-Marie. Het is de stem van Samir en Himesh Reshamya. Ja, als ik aan Aanshiki denk, dan denk ik aan romantiek. En als ik aan romantiek denk, dan denk ik aan liefde. Want ja, zonder romantiek is er geen sprake van liefde. Ja, filmkanaam heet Happy, Hardy and Here. En dat is een film uit het jaar 2020. Ja, en Sonia Kapoor, de vrouw van Himesh Reshamya, die heeft de screenplay geschreven. En het is ook de debuutfilm van Sonia Man. En dit is de stem. De prachtige stem. De mooi stem. Van Arijit Singh samen met Pritam on the vocals. Haar filmkanaam heet Brahmashta. Brahmashtra. Ja, ik moet het wel goed uitspreken, hè. Misschien spreek ik het nog steeds verkeerd uit. Maar je weet toch, ik doe mijn best. Ik ben Misal Gitaar, groep Surat Gana, organica naam heet.

केसरिया तेरा इश्क है पिया, दिस टाइम फॉर अरिजीत सिंह, बेमिसाल गाना, खूबसूरत गाना। Afkomstig uit de film Brahmastra. Ja, ik vind het nog steeds lastig om uit te spreken, maar de film is in 2022 gereleased, maar de shooting begon al in 2016. En eigenlijk was de release gepland in 2018, maar Ranbir Kapoor begon toen met de shooting voor de film Sanju. En toen zijn de opnames vertraagd. Ja, een leuk feitje, een leuk weetje. Goed om te weten is dat Ranbir Kapoor en Ali Abhat, ja, ze begonnen met daten tijdens het maken van deze film. En dan heb ik het dus over de film Brahmastra. Ujala Radio, hey, Sunwala, mijn naam is Jairam. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, doe het lekker relax. Heerlijk rustig en compleet ontspannen.

dil ke karib ho tum, mera naseeb ho tum. Ja, wat hij dan zegt is, je bent dicht bij mijn hart. Ja, toch? Want karib kan matlab hè, in de buurt. Dus je bent in de buurt van mijn hart. Ja, een heerlijke romantische gana, de stem van Stevin Ben. Aur filmke naam hè, Juda Hoke Bhi. Ja, een heerlijke lovely gana, een heerlijke romantische gana waar we samen van genieten. En dat kan gewoon op elk moment van de dag, dus ook gewoon nu. Obert, heb je programma goed zo het Gitke Sator is waar niet mogen keer was mee samen met Arijit Singh on the vocals. Organa kanam he fitur.

En dat was Niti Mohan samen met Arijit Singh aan de vocals in deze prachtige mooie Ghana Fitur. Ja, afkomstig uit de film Shamshera. Geniet van deze prachtig mooie dag. Deze dag die is helemaal gratis. Weinig dingen krijg je gratis in het leven. Maar deze dag en de zonneschijn is allemaal gratis aan jou gegeven vandaag. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon elk minuut genieten en geen seconde verspillen.

Ja, het is een bhajan in een modern jasje. Har Har Shambhu Shiv Mahadeva. Het is de stem van Jitu Sharma. Samen met Abhilipsa Panda. Ja, hij zegt heel elke naam. Ja, en het is een moderne bhajan. En Bhaiya Satish Ram Dat Mishir zou zeggen met die heerlijke EDM. En dan bedoelt hij die electronic dance music erdoorheen. We genieten van heerlijke Ghana ook dit uur. Vertrouwd hier bij Ujala Radio. De beste hits en de heerlijkste Ghana die perfect past in dit moment van de dag. Zoals de stem van Sunidhi Chauhan bijvoorbeeld. Uit de film Judah Hoke Bhi. Ik ben Misal Giet. Arugana kanam he Andek.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 95 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhaan Saur, Apeluk Sundrahe, Ujala Radio Ka Program.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Radio, de grootste van Nederland.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana tilo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
11: Radio. You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van €50 miljoen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze permissie is via DAB+. Door het huis, door auto mee. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
3: तुझे लगे ना नजरिया
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Hintam en Paardenburg. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door saalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaais aap dee sakte hè. 15 vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij Schiphol door een te hoge vrachtwagen bij de Schipholtunnel. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Voor het eerst in 55 maanden is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind volgend jaar 750 regels moeten schrappen. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 504 miljoen euro. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala, Peshkrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

0: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika
7: Padukone.
8: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is
9: Sunny Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte 2 kilometer. A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Jella's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag donderdag. Bijna weekend, bijna weekend. Ja. Baharke Mausum, bouwt graag weer uit.

Je kan niet elke dag zon hebben, toch? We zijn een beetje verwend de afgelopen tijd. Maar ja, laten we hopen dat in oktober is Nerhiga met mooi weer. Kabi kabi pani, barsiga is geen probleem.

Plaatje heet waar? Nee, nee. Ja, wat zeg je nou? Vandaag is donderdag. Donderdag 8 oktober. Ik heb programma zonder regen. Zometeen praat ik met Arend Tjenerikasin. Over luchtige onderwerpen. Ja. Koetste met jaarke baar ermee. Baat echt kan niet wel leggen. Headlines voor vandaag. Aatje, Bive, Aartarik, oktober keer programma. Nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM laten zien dat bestaande koopwoningen gemiddeld 503.000 euro kosten. Bijna 2/3 wordt nog altijd boven de vraagprijs verkocht. Wel krijgen kopers iets meer ruimte om te onderhandelen. Bijna 500.000 woningen bedreigd door funderingsprobleem. Volgens onderzoek van Deltares en DNO hebben ongeveer 425.000 woningen funderingsproblemen of kunnen die op korte termijn krijgen. De droogte van afgelopen zomer heeft de risico's vergroot. Konijnen moeten Rotterdamse haven helpen groeien. Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoor. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel rond de Rotterdamse haven. Opmerkelijk onderdeel, konijnen uitzetten in duingebieden. Het herstel moet bijdragen aan het weer mogelijk maken van bouwvergunningen. Nou, we hebben de hulp nodig van de konijnen dus. Nog meer nieuws over woningbouw. Etcetera. Bouwbedrijf BAM neemt de specialist in ondergrondse leiding en warmtenetten over. De overname onderstreept het groeiende economische belang van energie-infrastructuur.

और भी समाचार हैं सुन वालों। Buitenlands nieuws. Vandaag beginnen in Peking belangrijke handelsbesprekingen. De EU maakt zich zorgen over handelsonevenwicht van ongeveer 1 miljard euro per dag. Europese importheffingen en Chinese tegenmaatregelen dreigen. 3 doden bij aanvallen op Saoedische vliegvelden. Eerste Atlantische orkaan van het seizoen bedreigt de Verenigde Staten. Orkaan Isaias trekt door de golf van Mexico. Vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Dus hoe kan die Nadja hier, Amerika? De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor mogelijk levensbedreigende overstromingen. Het Wereld Natuurfonds bevestigt een ernstige achteruitgang sinds 1970. Tegelijkertijd laat het nieuwe rapport zien dat natuurherstel mogelijk is. Ongeveer de helft van de onderzochte populaties is stabiel of groeit. Wereldwijd gemiddeld 73% krimp bij onderzochte populaties wilde dieren. Bifi Artari Oktoberka programma, Sunderhe, Coffee Chai, Middagshow. Welkom.

όπου κι άλλα στην Mali Festival of Lights. Vergeet niet om tijdig je kaarten te kopen. URU Jala Radio, je URU Jala Radio, ga koffie chai, middagshow, avond, zonder en zonder wallo. Oranje, hem ook dertig naar hebben. Ongeveer tot 1 uur, denk ik hoor. Maar even een half uurtje nog ontspannen. Samen met ons op Ujala Radio. Welkom allemaal bij Ujala's Coffee Chai middagshow. Aartje Cake Wanaiga. Nou ja, de cake die komt altijd als hij tijd heeft hoor. En daarmee bedoel ik dan collega Sudhir. Het is donderdag 8 oktober. De koffie staat klaar, chai staat klaar. Ja, chai mag natuurlijk niet ontbreken. En muziek, en die houden we lekker dichtbij. Vandaag beginnen we met een vraag die heel veel Nederlanders bezighoudt. Wat kost een huis tegenwoordig eigenlijk? Kitna Lagehega? Kitna Damhega Ewokherke? Nou, dat is heel veel. Volgens de nieuwste cijfers van Makelaarsvereniging NVM kost een bestaande koopwoning gemiddeld €503.000. Dus bijna half miljoen. Nou ja, bijna een half miljoen dus. En dan heb je het nog niet eens over de inrichting of de verbouwing of die nieuwe keuken waarvan je dacht, ha, Yukuguru Hamangila, Appen Nawak Hermit. En dan denk je van, nou, die, dat doen we dan even erbij, of dat doen we even erbij, Kushna Kucho Kerkje Henga. Dan wordt het alleen maar meer en meer, hè. Dan kan ik Harwatu Kilimbaart, die bestaande woning van een half miljoen, maar dat moet je nog inrichten. Maar kopers krijgen je tegenwoordig iets meer onderhandelingsruimte. Alleen blijft de woningmarkt behoorlijk krap. Verder vandaag een opmerkelijke plan uit Rotterdam. Daar moeten konijnen gaan helpen om de haven weer te laten groeien. Ja, doe mooi seizoen, Hega. Je hoort het goed, konijnen. En niet als havenarbeiders natuurlijk, maar als natuurlijke beheerders van de duinen. Internationaal kijken we naar de handelsspanningen tussen Europa en China, naar de nieuwe aanvallen in Saudi-Arabië en naar de orkaan die de Verenigde Staten bedreigt. Louisiana, Mississippi, Florida, Cantina, J.E. Voldoende nieuws, Askeli. En natuurlijk heel veel muziek op Bujala Radio.

0: जताते हो चाह हमसे। तो बोले कि ये तो बिना हम ना रह सकेला। आनंद goedemiddag, goedemiddag, welkom op deze nou ja, lekkere donderdag 8 oktober. Goedemiddag.
1: Ja, ja, 8 oktober alweer, hè. Goedemiddag. 8 oktober. Maar die jaiga samaya.
0: Bahut snel, ja. Bahut snel jaiga.
1: Voor je het weet, ego Baris bit jaiga.
0: Ja.
1: Ik moet weer gaan wennen aan 2027, man. Ja. Ik ben net gewend aan 2026.
0: Maar toen zo'n... september is met op een hele planning. Maar natuurlijk, ik kon je carrière aan wel eens halen. Dus ja, 2027. Ja, nou ja, je weet toch al wat je allemaal gaat doen. Of wat je wilt bereiken. Door doelen, Conchega.
1: Mijn laatste maanden zitten bomvol.
0: Bomvol.
1: Nou ja, van iedereen denk ik, hoor.
0: Ja.
1: Want in december heb je natuurlijk heel veel feestdagen.
0: Ja.
1: Conchit Sessuro, 5 december begint het al, toch?
0: Ja, inderdaad. Daarvoor heb je ook iets voor die kinderen. Hè? Daar begint de drukte al mee met die kinderen. Caramega, Sint Maarten, toch?
1: Ja, nou ja, dan heb je kerstperiode. Je hebt Sinterklaas,
0: ja.
1: Je hebt oud opnieuw.
0: Ja.
1: Dus die decembermaand is gewoon een feestmaand.
0: Eigenlijk.
1: Dus ook heb behoed na Guinea.
0: Auto snelste bidja. December snelste bidja.
1: John toch ik erik batu oktober november me kalle van december na Guinea sone valo.
0: Na.
1: Toen zocht je gewoon ik doe mij na orba doen en het is al 8 oktober dus oktober november. Hey, we hebben minder dan 2 maanden luid.
0: Ja.
1: December ham na Guinea. December is een overgangsmaand.
0: December, een overgangsmaand. Acteur Anna, Nana, moeilijk maar te willen Anna, maar Nana Pateker is overleden. Bekende acteur, toen Jan ook het hoor, Nana Pateker.
1: Ik ken hem, nou ja, ken is een groot woord hoor, maar ik weet dat hij er is en ik weet dat hij in redelijk wat films volgens mij kleine bijrolletjes heeft gehad, corrigeer me.
0: Ja.
1: Luid.
0: Ja.
1: Volgens mij is het niet een hele grote acteur geworden in de orde van Amitabh Bachchan of zo.
0: Nee.
1: Maar wel bijrolletjes volgens mij.
0: Ja. Nana Pateker.
1: Nee, ik ben geen fan van hem. Ik ken hem niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik Hamka Boliar, het is jammer. Want kijk, waar is bijle, Luid? Hoe oud is die man geworden?
0: 75 jaar.
1: Ja. Kabulier.
0: Boot jong.
1: Zo'n 75 van vroeger, hè?
0: Ah.
1: Was een andere 75 dan 75.
0: Ah, natuurlijk,
1: van
0: tuurlijk. Ja.
1: Maar je 30, 40, 50 jaar terug, je kooi 75, Hojatra. Ja, dan spraken we over een respectabele leeftijd. Hey, tabo, hitjes dat hem, ja. Maar 75. Nu als iemand op 75 komt te ontvallen, dan denk je van, hey, veel te vroeg, man.
0: Nee, dan zeggen we, dat is veel te jong, 75 jaar.
1: Ha, toch? Dus het is wel veranderd. Ons beeld en ons perspectief en onze verwachtingen, beter gezegd, zijn wel veranderd.
0: Maak
1: of je eigen, Najaldi.
0: Ja, natuurlijk. We moeten goed zorgen voor jou. Want ja,
1: je bent snel.
0: Want je kunt ook koffie aan mij niet. Koffie aan mij. Je koffie aan mij niet.

0: शहरें, तो कोई बात ना मुई से बात ना लिख रहेगा,
1: कॉफी चाय शहरें कलियां हम चलत रही शहर में,
0: और तू चले भी
1: सिकंबोर चहा हम जाने ला चले सिकंबोर वक्ती वक्ती आगे कॉफी आ लो वक्ती वक्ती तू हमें अवलाई दे करेगा वक्ती वक्ती ये दुनिया जहाज के दोनों जाए तब हम पी
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ओके हाय हाय हाय हाय
1: ओके ओके
0: Hey, आपसे 3 दिन में तू स्लर्प कर लेगा, तो ये
1: हमें कॉन्क्यूरेंसी है, तो अच्छा कॉन्क्यूरेंसी अब दिखाई भाई दिखाई मेरी बेस लूं दो
0: और दी कॉन्क्यूरेंसी कॉफी केक
1: कॉफी हां तो कॉफी चाय कॉन्क्यूरेंसी
0: कॉफी चाय कॉन्क्यूरेंसी या हैप्पी टू सेव आवर लीडर
1: कॉन्क्यूरेंसी इज गुड है फॉर इदरीन
0: तो नेचुरली दैन ब्लाइव यू स्कर्प toch dan ga je nog extra je best doen toch dus dat is
1: eigenlijk helpt concurrentie jou om beter te worden.
0: Ja.
1: Zo moet je ernaar kijken.
0: Ja.
1: Concurrentie maakt mij sterker en beter.
0: Ja.
1: Dus dat is wel goed. Maar het moet geen moordende concurrentie zijn.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Nee,
0: en hoe heet het? Kahamati wordt even van... Ja, en concurrentie is goed voor de klanten, zeg maar. Als het gaat om winkels.
1: Ja,
0: is het goed voor de klanten. Consument.
1: Coffee, chai en consument.
0: Consument.
1: Ik denk dat ik
0: Hey, maar ik... CCIA, maar dat is al... Ja, CCIA.
1: Dus Kalina ham chalat reili. Freutikarat.
0: Sahariya
1: mein. Ham chalila ta freutikarat chalila ta. Gana gawa chalila. Mensen vinden dat raar.
0: Ja, hoezo raar?
1: Maar ik vind dat leuk.
0: Is toch leuk?
1: Ham kahun bhi chalila rasta pe chalila sahar mein chalila. Weet je, ik heb een lol in jou. Ik ben het ontspannen. Ham gana gaila ohi mein. Freutikarila. Mijn vrouw doet dat nooit. Ze kan niet eens fluiten volgens mij. Maar ik heb haar nooit horen fluiten.
0: Nee, maar vrouwen in het algemeen, behalve connoisseurs, concerten, dan misschien gaan ze dan wel helemaal los. Maar Rastapé gewoon vroetikere, toen hebben we Ghana, vroetikere.
1: Is een beetje ordinair, hè? Als de vrouwen... Nee, maar ik vind dat heel leuk, joh. Een beetje, hè? Dus ik geniet ervan op Chalila Hamsahariya, en ik zie een bordje daar staan.
0: Ja.
1: Koffie, chai, cheesecake.
0: Koffie, chai, cheesecake. Ja.
1: CC. Dus ik hoor ze cheesecake. Hoe vind je die?
0: Dus, nou ja,
1: maar cheesecake is volgens mij één woord, hoor, trouwens.
0: Eén woord, juist. Ja, één woord.
1: Dus eigenlijk mag je nog alleen die ene C gebruiken.
0: Ja, klop. Nee, dus over leeftijd gesproken. Dus Asa Wilhelm Jugli. Dus,
1: geen leeftijddiscriminatie, toch?
0: Nee, helemaal niet. Maar dan denk je van, ja, hey, zo naar het
1: Umirke
0: Hoegel. Maar ik voel me gewoon nog jong. Ik zie er nog jong uit. Ik denk van, hey, hij met naar Boerwagen, maar hey, ik voel me helemaal top.
1: Nee, maar zo na 60 is het nieuwe 40 toch, Lloyd?
0: Ja, inderdaad.
1: Hij zegt zo, dus ja, hey, wij zijn nog lang niet 60, dus wij zijn nog sowieso erg jong.
0: Erg jong,
1: zelfs als je 60 bent, dan moet je je jong voelen. Ja. Dan ben je gewoon 40, gewoon kooi boli, kai beriske bat in 40.
0: 40, direct
1: boli. Okito boli, je bent vrijpostig, klaar. Nee, maar je moet er trots op zijn. Als je good looking bent, alles functioneert nog goed, je bent nog vief. Dan moet je met trots kunnen zeggen van, jongen, ik ben al zo oud... Maar kijk, ik kan nog alles.
0: Als je nog vief bent, vief, equal woord, hey ja, vief. Is dit een Surinaams woord? Vief?
1: Nou, Turks woord.
0: Turks woord, hey ja. Als je nog vief bent, vief. Het
1: is gewoon een goed Nederlands woord, meneer.
0: Oh ja, vief. Als je nog vief bent. Nou ja,
1: maar woorden gaat John Heiga.
0: Maar wat bizar, hoor. Woorden gaat mee.
1: Hamer Surinaamse woorden gaat maar en Belgische.
0: Nee, om maar het heel verre krijgen, hè?
1: Ja. Hey. Hij gaat Purana Torah, toch? Saban Ketalwa, gij zult niet doden.
0: Ja. En zo praten die Belgen, gij zult niet doden. Ja.
1: Dikkele toch?
0: Ja.
1: Bijbel, mij is een likkel bij.
0: Ja, is een likkel, inderdaad.
1: Volgens mij.
0: Ja, zo staat het ook erin, ja.
1: Ja, toch?
0: ACM, collega, van laat mensen, huishoudens voortaan betalen naar gebruik van hun stroom. Vind ik een goed idee.
1: Sunna, Lloyd. Denk je dat onze mensen geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen?
0: Nee, ik kom erna.
1: Kappen ermee. Kalinja, toen jij een vergadering aan meeting toch?
0: Ah, toch een kroetura. Onder een bon kroetu.
1: Onder een bon.
0: Maar wat is er allemaal uitgekomen uit die kroetu?
1: En Bachchan, Vijay was erbij, Bachchan?
0: Ja, ja.
1: Oh nee, nee, kapitein.
0: Kapitein Vijay en Bachchan was...
1: Bachchan was iemand anders.
0: Iemand anders, ja, ja.
1: Ook een namoana mag bolen kan mee.
0: Na bolen.
1: Dus ik was Bachchan bijtala, ik was kapitein bijtala. En ik was waarnemer, ik kan niet taken terug.
0: Oh, kan niet zoenen terug, of dekken terug.
1: Ik was aanwezig namens de media.
0: Ah, oké, oké. De media kon je opmerken, dus kon je waarnemen kunnen zeggen.
1: Dus we hebben zoveel richtlijnen gekregen, hè Lloyd, jij en ik.
0: Richtlijnen voor Koffie Chai Middagshow.
1: Ja. Hoe vind je die?
0: Nou ja, ik vind het goed. Alles
1: wij
0: is,
1: lachen te veel. We lachen te veel.
0: Oh.
1: Nee hoor, dat heb ik niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar jij, maar over jou alleen maar klachten.
0: Kan ik klachten helemaal
1: behandelen? Toen mag je hem behandelen, Kari. Uitzending met
0: live. Jontje, toen mag je... Ik bedoel, door Moen, ik heb hierna... Dus je bent altijd kritisch. Je bent altijd...
1: Lloyd praat te snel.
0: Oh.
1: Hoe vind je die? Nou, klacht nummer 1.
0: Nou ja, prima.
1: Hamoli, maar ja, die man denkt heel snel.
0: Ja.
1: Dus alles wat hij in zijn hoofd heeft, moet hij in weinig tijd gewoon kunnen delen met
0: mijn
1: ons.
0: Handelingssnelheid is behoed.
1: Juist, die man is gewoon slim. Dus dan, ja, dan praat je een beetje sneller.
0: Ja, ja, ja.
1: Slimmer en sneller gaan hand in hand, heb ik ze proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet doen, Lloyd.
0: Hey boy.
1: Je moet iets minder snel gaan, temporiseren. Dus toke sochek pariga daarover. Krutu meetje jwa ailega.
0: Acha, krutu me. Aur koonchi krutu bhailega.
1: To news dewehiga. Bar.
0: Are baap.
1: Adamia bole ham. Samaj na paila koonchi bolis hai loy.
0: Acha.
1: Rust in.
0: Ah. Dus toke
1: ab chahiga rust lewega.
0: Ab hamer rust lewega.
1: Ham jaise bati aila. Aise bati aile. Rustig, gewoon netjes. En je moet articuleren.
0: Ay, migado, eh?
1: Ay, oro kruto ke baat sunie?
0: Or bol konji kruto raha hai.
1: Pet bhar gap, thik hoi gaya.
0: Suna. Je moet dingen aan kunnen horen, toch? Je moet jezelf verbeteren. Het is niet, het is niet zozeer om je...
1: Or sabse barka onderdeel hai ga, toh maar batia kaadhe wei ga. Terwijl hem batia ila ik go mooi chich ke over... Ham batiaila banana chips koffer, cassava chips, ham nani kaka. En toen batiaila zomaar dusa chit koffer.
0: Dusa chits. Hamlok links, rechts, stel jij dat toch?
1: Torajada.
0: Torajada, wat jij?
1: Ben je links of ben je rechts? Oh.
0: Toen ham ze poesje, ki ham links, waar die?
1: Toen ze poesje dat.
0: Ham links, waar die links?
1: Hoe bedoel je? Je bent links, linkshandig bedoel je?
0: Linkshandig? Of bedoel je dat, of bedoel je iets anders?
1: Nee, politiek. Politieke kleur, Tokuntje. Maar ben je links of rechts? Of ga je rechtdoor, zoals Rita Verdonk?
0: Nou, niet rechtdoor, nee. Ja. Bestaat ook midden?
1: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor, ik ben Rita Verdonk.
0: Rita Verdonk,
1: je kent dat verhaal toch, van Rita Verdonk?
0: Nee, ken ik niet.
1: Rita had toch een partij opgericht?
0: Ja, Janina.
1: Rita bole, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor. Ik ben Rita Verdonk.
0: Nou ja. Dus ja.
1: Ja, dat was dus de slogan een beetje hoor. Oh, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga rechtdoor.
0: Ja. Yeah.
1: Maar jij bent dus niet links, je bent niet rechts.
0: Klopt.
1: En linkshandig of rechtshandig?
0: Ooit de Molina linkshandig.
1: Toen zat je linkshandig, wat hè?
0: Ha.
1: Hé, maar en als je voetbalt, linkervoet of rechtervoet? Waarmee trap je beter?
0: Nee, dus heel veel handelingen doe ik wel met rechts, maar Likila wel met links.
1: Toen moet jij mee kusje naar mooie kaloi. Kunnen draad, maar wel deze koika links rechts draad was.
0: Ja, dat kan toch. Kan toch? Dus dat je met links schrijft, met een heleboel dingen doe ik wel met rechts.
1: Dus alles doe je rechts behalve schrijven?
0: Behalve schrijven.
1: Oké.
0: Kabina, ja, dat is je wel. Maar apart, maar het is top.
1: Nou, hoe wat hoor je, ja, kan je nou? Toch kabalwa badlal, maar hem, samen te gelen. Kruis de links, hij is een draaiker, al wat je doet. Hij de man draaien kabel vee.
0: Hamar kabalwa mooi zijn, nou, gelijk. Of de heer, toch jullie kabalwa. Hamar kabalwa.
1: Is niet goed, je kabel, toch je kabel, toch.
0: Nee, maar dus wat
1: politiek, je politieke signatuur is dus gewoon midden. Maar dan ben je nog vlees, nog vis.
0: Ja, het kan
1: naar
0: toch.
1: Naar Garken, naar Gaartke.
0: Nou ja, bij Gaartke loopt aan eigen. Maar ja, midden bestaat ook wel, hè, of niet? Of
1: jawel,
0: is het,
1: jawel.
0: Het is of links of rechts. Hè?
1: Nee, maar midden bestaat in die zin, volgens mij, Lloyd, dat je extreme partijen aan de linkerkant kunt hebben en aan de rechtervleugel.
0: Ja.
1: En die middenpartijen, die moet je eigenlijk midden noemen. Dus dat kan ook links georiënteerd zijn, kan ook rechts georiënteerd zijn, maar het zijn wel middenpartijen. Het zijn geen extreme partijen op de flanken.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat zou beter zijn om dat midden te roepen.
0: Ja.
1: Midden betekent niet dat je geen voorkeuren hebt of geen keuzes kunt maken. Midden zou wat mij moeten betekenen, een middenpartij. Die gaat soms een beetje links, soms een beetje rechts. Maar niet heel extreem links en niet heel extreem rechts. Dat is wat mij betreft een middenpartij.
0: Ja.
1: Mooi betalen.
0: Ah, mooi betalen. Maar,
1: heeft Suriname, middenpartijen?
0: Hamsetupuche, als je Suriname middenpartij.
1: Ik heb het goed gedaan, hier. Hamsulito is een naam, kijk, expert, maar hij harapt dat. Hamsulito is een naam, nieuws de wega.
0: Ik heb bar met Robbie's en mijn poesje prega zondag, aanstaande zondag, in deal is een naam.
1: Ja, wat de signatuur is.
0: Ja.
1: Wij moeten achtergronden begrijpen, Lloyd. We moeten niet alleen maar het nieuws brengen uit Suriname.
0: Ja.
1: We willen meer verdieping hebben. Dat hebben we de mensen beloofd, toch?
0: Ja.
1: Nu jij de presentatie ook verzorgt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit wel een verdiepende vraag. Van wat is de signatuur? Hoe zijn de partijen opgebouwd in Suriname? Is het nog steeds allemaal via rassen, hè? Scheiding? Kiego Malaike partij, ego Chinoake partij, ego Kafrike partij, ego Jukak partij, ego Hindustanike. Is dat nog steeds zo? Of hebben we nu partijen die een bepaald idealisme hebben, hè? Of aan de linkerkant of aan de rechterkant, sociaal georiënteerd of juist markt georiënteerd? Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Ik zou dat wel willen weten.
0: Nou. Aanstaande zondag, toen ons zoen liet, Robbie, dat bedrijf, porke bedrijf. Robbie, die hoorde nu ook, dus die moet zeker direct liggen zeggen. Ik vraag wel direct liggen, weet je wel. Dus ja, dan hoef ik die vraag alleen maar aan te kaarten. Aanstaande zondag, Robbie Makka is er weer terug van vakantie, dus dan horen we dat wel aanstaande zondag.
1: Nederlandse politiek met hem ook direct bolde dat je linkse partij bij je rechtse partij bent.
0: Ja.
1: Zijn naam mee heb ik dat nooit gehoord nog, hoor.
0: Nee.
1: Van deze partij is links of deze partij is rechts. Toen kabine zo'n
0: les.
1: Nog nooit heb ik dat gehoord. Dus ook er met laba dat die partijen gestoeld zijn op iets anders.
0: Ja, volgens mij.
1: Of op een andere grondgedachte of idealisme. Of, ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Want jantelijk hamjan die Malaike partij, maar klaar.
0: Huh? Oh, Hindustani partij.
1: Wat ik ga die Malai stem krijgen?
0: Ja.
1: Over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten, hè? De VHP trouwens is van oudsher een Hindustaanse partij geweest.
0: Ja,
1: later zijn er hervormingen geweest, bla bla bla. Hè? En hebben ze gepoogd om dat breder te maken. Maar ik weet het niet.
0: Ja.
1: Volgens mij, als je in Suriname nu zou vragen van welke partij stem je, zeggen de meeste Hindustanen nog steeds, denk ik, Hindustanische partij bij hem Tjurnabe.
0: VHP of is het maar de heer Jenneby NDP bestemker in Suriname, toch? Hindustanen.
1: Is NDP dan een middenpartij? Of is dat een verkeerde benaming? Is NDP veel meer een volkspartij voor alles en iedereen of zo? Hamna Janila.
0: Nou ja, dat horen
1: we
0: dan.
1: We gaan dit onderzoeken tot op bodem.
0: Ja, het waar ik hem voor een keer bij me poeja gooi aan Robbie Makka. Maar waarom begon je over links of rechts? Was dit het
1: nee, ik wil,
0: verhaal?
1: Ik wil weten of jij... Nee, je helemaal geen
0: verhaal.
1: Hamna Janila Kahebonila. Maar ik wilde jouw inborst even checken.
0: Ja.
1: Of je een sociaal mens bent of een asociaal mens.
0: Dan
1: ben je links.
0: Dan ben ik links georiënteerd, hè?
1: Ja, dan ben je veel meer links dan rechts georiënteerd.
0: Denk ik. Ja.
1: Maar Suna, iemand die links georiënteerd is, kan nog steeds rechtse denkbeelden hebben, een paar. Het is niet zo dat je alles omarmt, hè, van een linkse partij.
0: Ja.
1: Kijk, ik sympathiseer wel voor partijen, of met partijen, beter verwoord. John Garib Dukhya ke Thora Aur Jada Khyal Karega. Ik vind dat belangrijk als mens.
0: Ja.
1: Dat noemt men dan een beetje links georiënteerd.
0: Ja.
1: Omdat je iets meer geeft om je medemens.
0: Mensen
1: die het wat moeilijker hebben. Maar daarmee is niet gezegd dat rechtse partijen dat niet per se doen. Hè? Dat wil ik ook niet zeggen. Alleen de focus ligt op andere dingen. Van belastingverlaging. Hè? lagere wegen belasten. En daar zijn we toch ook allemaal voor.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar is dat rechts of is dat links?
1: Dat
0: ja,
1: is weer rechts. Dat is weer rechts.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Ondernemerschap en dat soort dingen.
0: Hamulub hier autootje luilen. Hamulub belasting maar hier. Dus ja, we willen
1: dus
0: ook... Ja, natuurlijk. Dus ja, ik bedoel, ja.
1: Maar dan krijg je een belangenafweging. Het een ga je afwegen tegen het andere. En dan kies je uiteindelijk van luister, ik ga toch pro stemmen. Ik zeg maar wat. Of ik ga toch een VVD stemmen.
0: VVD stemmen, ja.
1: En zo gaat dat gewoon. Het is ook een soort afweging. Hè? Ja. Van wat vind ik belangrijker?
0: Ik doe serbaat aan het over die... Nou, ik wil wel met je praten over Christa Pike, Barime. Nu, volgens mij kan ze niet haar armen bewegen. Of ik had iets ordeel, Junchi Nakarpa, maar ze is nu wel weer... Tani Dawai, Dawai Deke,
1: ze is niet links, ze is ook niet rechts. Ze is helemaal plat.
0: Maar Kabelé, gaan ze door met die executie van haar? Of is het nu zo van ja, Sunau handelingsbekwaam na Hega? Dus volgens de wet van Amerika gaat die executie niet meer door van haar?
1: Het is wel heel interessant hoor, om te zien wat er nu gaat gebeuren. En wat de consequenties zullen. Nee, het kan alle kanten opgaan. Dat maakt het juist interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, ten eerste is het heel erg zielig en verdrietig dat dit een mens overkomt.
0: Ja.
1: Natuurlijk kon het Dusar Koike Ujan lezen, maar toen was ze 18 jaar oud.
0: Ja.
1: Toen heeft ze uit jaloezie en uit het verleden meegenomen angst en woede en weet ik veel wat, want ze was misbruikt heel vaak in de jonge jaren. Toen heeft ze dat meisje, die vriendin dus, waar haar vriendje misschien een beetje meer dan normale interesse voor toonde, die heeft ze vermoord. Nou, maar toen was ze 18 jaar oud. De vraag is of iemand die 18 jaar oud is al volgroeid is. Nee toch? Ook haar hersenen bijna volgroeibaar.
0: Klopt.
1: En door 30 jaar komt ze tot het besef van wat ik heb gedaan was helemaal fout. Maar je kunt nooit meer eruit, want je hebt levenslang gekregen. Nee, geen levenslang, sorry. Ter dood veroordeeld. Dus je blijft maar in de gevangenis. Je blijft procederen. En dan op een gegeven moment wordt het uitgevoerd, die doodvonnis, met injecties 2 keer aan toe. In dezelfde gevangenis trouwens, waar het een paar keer al mislukt is, in de laatste periode, door dezelfde arts uitgevoerd, waar het mislukt is. Dus het kan zomaar ook zijn, hè, Lloyd, dat die arts die het uitvoert, dat daar een probleem in zit. Want je spuit het naast je ader. Dat is nu bij Christa Pike gebeurd waarschijnlijk. Dan krijg je een soort bubbel in je arm of benen, waar het ook wordt ingespoten.
0: Yeah.
1: Omdat hij niet een ader heeft in is gegaan, maar daarbuiten. En dat is bij Christa Pike ook gebeurd. Dus diezelfde arts heeft het al een paar keer laten mislukken. Ik denk wel dat we mooi benauwen heugen, want dat is gewoon, dat komt uit de fabriek. Daar kan weinig misgaan, zo'n gif. Hè? Maar degene die dat moet inbrengen, als dat diezelfde arts is waar het een paar keer is misgegaan, grote kans kiek arts wat bigar is. Bigar is, hè. Na mooie uitvoerker is, hè.
0: Ja, als dat een paar keer gebeurd is.
1: Ja, en wat er nu met Christa, die directeur is weggestuurd, maar ik vind dat je die arts goed moet onderzoeken.
0: Huh.
1: Of die arts wel bekwaam genoeg is om zoiets aan te brengen. Gisteren sprak ik zo'n ding, toch?
0: Een saas.
1: Wacht even, abes saas wak over wat jij kooit. Is het zo nega? Wat nu met deze mevrouw moet gebeuren met Pike, is heel erg vaag. Ze is niet meer die oude mevrouw.
0: Ja.
1: Die ze was voor de injecties. De vraag is of nu de executie nog een keer moet plaatsvinden of niet. Het is een keer mislukt. Of moet je haar voor een vuurpeloton zetten? Duk. Hè? Dan is ze zeker dood, maar dan zijn er 30 van die mensen die dat gaan uitvoeren. Of moet je zeggen van Sunna, en dan doe ik het helemaal. En dat ding is zo lang terug en het is mislukt. laat haar maar.
0: Ja, maar die vrouw Orotia is bijna half dood. Ze kan misschien straks niks meer. Invalide. Ik bedoel, wil je dan die persoon nu alsnog executeren? Ja, ik hang daar niet uit.
1: Ik weet het. Nou ja, het is Amerika, dus ik verwacht wel hele grote schadeclaims vanuit de familie voor het leed wat Christa Pike is aangedaan.
0: Ook dat nog.
1: Ik verwacht wel hele zware claims daar.
0: Ja.
1: Maar in de tientallen miljoenen, hè? Ja. Die hebben ook een zware keloid. Kuch claim kare wahan pe.
0: Hamlo bolo ki hamlo ke bhitar nahi dukh pahunchega.
1: Haan, hamlo ke bahut dukh pahunchega. Ja. Dat is die saas tegen mij, hè?
0: Door saas?
1: Na die saas, ja.
0: Oh, die saas. An saas.
1: Ik ben stoer, bolies, toch? Ha. Ik heb gezegd, ik wil dit niet hoor, jongen. Dit.
0: Ha.
1: Hoe vind je dit? Dus als je als saas dat nu, hè?
0: Ja.
1: Aan je zoon gaat zeggen, oké, beter was uit zo'n lega. Beter was uit zo'n lega.
0: Ja.
1: Maar als je zo gaat doen tegen je pato.
0: Patojake.
1: Of pato tegen je damaat. Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je het zo doet. Hey, Lloyd.
0: Als ik al saas, hij is een bolpaatrie.
1: Bolega.
0: Bolega?
1: Kan je een saas waar met bolis, jaar?
0: Oh, toch?
1: Die ham geile bol deli direct wapen. Ik wil, tak. Ik wil het zo hebben. Ik wil dit.
0: Sassoa gaat op een damaat of patoze bolle. Ik wil dit, ik wil zo.
1: Hoe vind je die? Je moet dat niet doen tegenwoordig, hoor.
0: Nee, tegenwoordig. Sassoa, die letten daar op dat soort dingen. Dat ze niet zomaar wat zeggen, want ja.
1: Ken je plek?
0: Ja, nou ja.
1: Ken
0: ja.
1: je plek? Toen had je maar op hoe ze op je garwa me bemoeikeren of bolle van ik wil dit, ik wil dat.
0: Ja.
1: Maar ja, dat gaat grote problemen geven. Dus die saas die dat nog doen. Even zo, soms kan handelen, kariëtje, mevrouw.
0: Ja, maar hoor, zei het hoor, ik had gewoon.
1: Karina, ja.
0: Ik had gewoon saas, hoi, sasoer, hoi, saas, hoi, Jun, hij is wel kerk, hoor. Jun, tenikaxie, die zijn er hoor, nog steeds.
1: Nee, maar die hebben de lakens uitgedeeld, jarenlang.
0: Ja.
1: Dat kind is opgegroeid bij hun.
0: Ja.
1: Dat kind trouwt plotseling, Chahilonda Gochaudi. Die rolverdeling verandert. En die moeder denkt nog steeds dat zij eigenlijk richting moet geven.
0: Ja.
1: Maar er is al toch een nieuw gezin gevormd.
0: Tuurlijk.
1: Door een man en een vrouw.
0: Ja.
1: Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Nadja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, saswa, ik heb bolis, ja, ik nam trots om ze.
0: Ha, bolki, ham boli.
1: O, sune, ja, is hij dat, ja, ben jolik, me miliga.
0: Maar is saswa, maar brutale, ja, maar brutaal, ja.
1: Kaksi, afrouw, kaksi.
0: A, kaksi, hè. Sang,
1: is een kaksi saas, ik bolle, ja, go kaksi saas.
0: Ja, maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer, hoor. Dus ja, je moet oppassen.
1: Maar zo'n torsaas, hè.
0: Cornwall?
1: Vierde wali. Tor vierde saas. Ja, ik het ook boliga. Beta, Lloyd. Je mag dit niet doen. Ik wil dat niet. Tu ka bolie. Sa yo taki.
0: Nou ja, multi van Sunat, Sasuji. Doe dat maar bij jou thuis, niet bij mij. Hè?
1: Oké, ja, zie je? Dus niemand accepteert dat, hè?
0: Nou, natuurlijk niet. Hè?
1: Dus Hindustani mee bolega, ehi muha. Kaise bolega, ehi muha, lapper khawawe, ehi muha.
0: Ik kan je niet helpen daarmee.
1: Daarvoor heb je... Pan. Ehi muha, pan khawawe, ehi muha, lapper khawawe. Dus...
0: Toe echt, bro, we waren echt serieus.
1: Ham sab chi joan jane la, niet kado boy. Toen kuch ha jane ga, Lloyd.
0: Bulawa ke.
1: Leeftijdsgenote, mi kado boy.
0: Isab chi joan bulawa se bat jaik per seke hai, kar seke wel hai. Jekere sa tu kanhia krutu karat hai. Dus die weet het beter.
1: Je moet niet denken dat jij geen bulawa bent, hè.
0: Oh, nou.
1: In de ogen van die kinderen ben je ook bulawa, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat wil niet zeggen dat je geen boerwa bent. Die kinderen lachen je uit, hè?
0: Nee.
1: Kijk wat mijn vader aan het doen is.
0: Ja, natuurlijk. Ik ken mijn situatie. Dus ja, ik ben boerwa. Ik ga dat ook niet ontkennen, toch?
1: Gedraag je.
0: Dat
1: bedoel ik.
0: Ja, precies. Nou ja.
1: Toen mager moetje. Nee. Hoe gaat dat liedje? Als je me nog niet hebt herkend. als je nog niet weet wie ik ben.
0: Ja.
1: De Kapjanië.
0: Hoe heet dat?
1: Hoe gaat het liedje, ja, Lloyd? Dit weet jij wel, dat is jouw vakgebied, ja.
0: Ja, ja, Sochik Periga Gano. Maar ik weet welk nummer jij bedoelt, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, Hamjani, Mukeski Gana.
1: Ah,
0: Tum Agar Mushko. Ja, zoiets.
1: Nee,
0: zoiets,
1: nee, nee, ik ben al in de war. Tum Agar Mushko Na Chahonge, Koi Baat Nahi. Dat is weer een andere.
0: Dan welk nummer bedoel jij dan?
1: Hoe gaat dat nummer, joh?
0: Jawan Hoya Buria Zeherke Puria, zoiets?
1: Na. Okay. Nee, als je me nu nog niet herkent of kent, wanneer ga je me dan leren kennen? Ai boy, abe koi wat.
0: Nee, misschien weten de mensen wel thuis die dit nummer herkennen. John Anand Bolle. Ham toen herkennen kunnen gaan we. Ab ham naar herkennen kunnen. Ik dacht dat je iets anders bedoelde, maar toen op dusar gaan bedoel ik erheen.
1: Ah, ik bedoel, een gambier wali gaan. Gambier.
0: Bhayanak gaan.
1: Gambier.
0: Maar kijk, guys, wie heeft het gezongen?
1: Ik ben het even helemaal kwijt, hoor. Nee, een van de grote.
0: Maar je doet staan niet meer, probeer ik het toch?
1: Nee, even tekst van Boelal Batiyar. Bij hulp, Aiga. Hulp is onderweg.
0: Hulp is onderweg.
1: Dus nagera. Bij kooi wat Aiga.
0: Peer ze herhaalker, ten rustigste herhaalker.
1: Adem kan je.
0: Ja, adem kan je.
1: Blijf ademen.
0: Ja.
1: Nabat je Lloyd gaat labar. Rustig ze wat je. Articuleer kan je. Samadar wat je. Toch, als je langzaam praat, dan denken mensen dat je heel erg verstandig bent, Lloyd. Toe, bar, wat jij. Mensen denken, deze Lundua, mina soche, samje goed karega.
0: Maar ganwa herhalken, na jun tu mange he, jane kon gana he.
1: Nee, maar als je me nu nog niet kent, als je me nu nog niet herkent, wanneer ga je me dan herkennen?
0: Nou, Sunwallo, als je weet welk nummer aan het bedoelt, stuur dan een WhatsApp bericht, dan zoeken we dat snel op. Want Hamtona Janila kon gaan bedoel krijgen. Als je me nu niet kent, herkent, de Katukabina Janiyame.
1: Ja, zo gaat dat nummer. Trouwens, Lloyd, ik heb een slechte mededeling.
0: Aapkaap heil.
1: Bara doekje baat he.
0: Aapkoon doekje baat he.
1: Maar boete is verhoogd.
0: Toen aap halle op tijd.
1: Na. Ik wil ook boete bij jullie bij. Hoe vind je die?
0: Oh, maar ooit boete op je. Ik wil ook boete bij jullie.
1: Ik wil ook separaat.
0: Daar bovenop. Van diezelfde dag.
1: Zelfde moment, zelfde handeling.
0: Hé?
1: Dus €455, Sunewalo.
0: Ab hoige, dus van 4,30 nee, naar 4,55.
1: Nee, het was 4,55. Ik wist het niet.
0: Oh, oké.
1: Maar die boete is 4,55 dus. Hij ligt nu op mijn bureau. Barak graplak met taken, ik heb wat. Maar hij ligt op mijn bureau, ik heb hem nog niet betaald. Maar hij ligt op mijn bureau, een dik chocolie wat die schuin oog
0: zegt.
1: Kun je lijken aan mijn bureau op een rek chocolie?
0: Hier is het zeker een keer gaat.
1: Nou ja, toen zou je kooi bataille gaan, is dat je gewoon.
0: Hier is het envelop wel eigenlijk derde weer.
1: Dat is jouw probleem, toch?
0: Ja, los het op.
1: Nee, envelop is al open. Alles is al open.
0: Oh, ook dat nog.
1: Toen zou je hem envelop kooi laten. Maar ik kan moe na. Hoe secretariaat kan ik. Dus dan krijg ik zo'n brief.
0: Ja.
1: En daar staat er 455. Oké, dus. Trouwens, ik ga trouwens bij hem zo drie bij Botswana Albagare. Misschien hoef ik niet te betalen. Ik kan dit maar vergeten. Maar ze vergeet het nooit.
0: Nee,
1: ze vergeet het nooit.
0: Nee.
1: Dus, maar dan kijk ik eronder, zie ik nog een boete staan.
0: Hè?
1: Dan zat je icoontje bij haar pier. Lloyd, €265 volgens mij komt erbij.
0: Omdat je brutaal was?
1: Nee. Omdat ik onnodig links reed.
0: Icoontje wel.
1: Hoe vind je die?
0: Waar reed je dan onnodig links? Hoe dan?
1: Oh, hier tunnel waarmee je haar Schiphol tunnel waarmee. Oh, hier Schiphol tunnel waarmee. Reed ik niet op de meest rechtse baan. Ik reed op de middelste baan. En die politieauto is op de rechterbaan gekomen en heeft me daarin gehaald.
0: En ze vonden dat je te lang op die linkerbaan reed.
1: Ja. Baan. Dat ik onnodig op de linkerbaan reed. €265.
0: Hé, dat is veel geld hoor.
1: Gintoluit? 265 plus 450.
0: Staat zo hoi je, staat zo super hoi je.
1: Toen ging le?
0: Ha.
1: Ham jij la gine. Toen na de uta toen 265 plus 455 is €720, Lloyd.
0: Kaboli staat zo super hoi je, hè?
1: Nou, maar hem exact betalen.
0: 700.
1: Dus ik heb slecht nieuws voor Nevalo, 720 euro. Aan mijn Mircea la galba op kaske.
0: Maar dit doet wel pijn hoor. 720 euro is echt dus heel veel
1: gedaan.
0: Geld.
1: Ik heb niks gedaan. Ik kreeg een boete van 720 euro, Lloyd.
0: Hoezo heb je niks gedaan?
1: Njape, die mensen die in de supermarkt stelen, of weet ik veel wat.
0: Die doen wel iets.
1: Die doen wel iets. En die mogen na een half uurtje weer naar huis.
0: Ja, maar je gaat nu appels met peren vergelijken.
1: Jawel, ik ben onschuldig. Ik heb niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zat in mijn eigen auto. Kon ik in een moeilijke likus naar Kali?
0: Ja. Maar ja, kakarie. Kakarie.
1: Probleem waar hij gaat. Ham dus Bolli, mijn oudste bietje heeft me dit uitgelegd hoor, een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Ze wist dat ik een campagne was begonnen. Dat ik bijdrage vroeg voor mijn boete. Boete bijdrage, vrijwillige.
0: Ja.
1: Ze wist dat.
0: Ja.
1: Toen vroeg ze me, paps, hoeveel heb je dan gekregen?
0: Ja. Paar euro.
1: Zes euro. Toch? Eén mevrouw 5 euro, die andere Sunil was 1 euro. Dus Milaike 6 euro.
0: 6 euro, ha.
1: Dus ik zeg van ja, die mensen houden niet van me.
0: Ja.
1: Ik heb maar 6 euro gekregen. Ik heb een hele campagne gevoerd. Ik heb een boete van 455 euro. Ja. Nu heb ik een boete van 720 euro.
0: Abtje Harge, ha.
1: Samen, doe je. Wat ik niet wist, die agent had me dat niet gezegd. Die ohoboetwappen je.
0: Ja.
1: Maar goed, die boete is er ook bijgekomen dus.
0: Ik heb je nou wel eens van, toch?
1: Nou, Naboli, Sarwa. Hè?
0: Sarah.
1: Ik word chupara, Lloyd. Ik word chupara.
0: Aurupas de torsara.
1: Dus mijn dochter zegt tegen me van paps. Die mensen houden van je, maar je hebt het niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Hamboli kabahilba. Hoe moet ik het dan doen? Weet je wat ze me heeft uitgelegd?
0: Kabolis.
1: Van die mensen denken dat je een grap maakt.
0: Nee, op een postkerk.
1: Nee, mijn dochter heeft me uitgelegd. Dat ding, die oproep moet je wel serieus doen. Je moet niet als een grap brengen.
0: Oh, ja.
1: Maar die mensen
0: serieus.
1: Denken nu, die mensen houden wel van me.
0: Ja.
1: Iedereen houdt van me. Kena lobby creme. Lloyd, behalve ik, Jan. Maar goed, ik ben Batabe Ohu Batiago trouwens. Ik moet even graven in mijn geheugen, Conchilikis, die man of vrouw. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Dus ik moet nu een serieuze oproep doen hoor, Sonewalo. En dat ga ik natuurlijk in het Nederlands doen, want serieus in het Nederlands met jij kerk op zo'n leven. Deze zielige man heeft een boete gekregen. Onterecht, geheel onterecht, vind ik. De politie is een andere mening toegedaan. Voor in de hand houden van zijn mobiel tijdens het rijden en het niet rechts op de rechterbaan blijven. Onnodig links rijden. Samen is die boete nu 455 plus 265. 720 euro heeft Lloyd gerekend. Maar ik doe wederom een oproep. Als jullie naar Diwali komen, denk aan me. En dit is geen grap dus. Ik moet dat bijzeggen van mijn dochter. Dit is geen grap. Dit is gewoon echt een fonds.
0: Ja.
1: Toen aje hamar upar thora kripa kariye wihwape bij de poort. Lloyd wat hara hierdehi deze keer. Ik ga niet staan. Lloyd gaat daar staan met zo'n ding, toch? Hoe noem je dat?
0: Collectebus? Collectebus.
1: Collectebus.
0: Help aan de winter door.
1: Help mijn boete te betalen. Boetebus. Met een boetebus. Dus toen je dat je jontje toch na 50 cent. Dat gaan we niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dat
1: gaat een mooi bedrag raken, jaar.
0: Want collecten kunnen we Timo
1: bieden.
0: Nee, Timo bieden, want je moet binnen zoveel termijn moet je betalen, toch?
1: Dus deze keer is dat geen grap, hoor.
0: 720 euro is
1: veel. Hamaroeper Rahamke Raham.
0: Hé, hè? Ik vind het veel hoor. Ik vind het echt veel. Maar goed.
1: Is takru, hè?
0: Nee. Het doet pijn. Het doet heel erg pijn.
1: Heb ik mijn vrouw proberen te overtuigen? Hè? Van zo, nou, dit halen we uit jouw potje. Omdat nee.
0: Je toch probleem hier.
1: Oeh, Torp, hoe jij dat gaat oplossen is jouw probleem, maar niet uit mijn potje.
0: Wat vind je van het idee dat de regering wil konijnen, Rotterdamke haven mee, Tjoremange, om het natuurgebied daar weer te herstellen?
1: Waarom mooi badbollen?
0: Kunnen konijnen?
1: Waarom mooi badbollen?
0: Ha, kunnen konijnen kijken, hij maakt het hè?
1: हाँ बड़ा मोई बात बोल ले लॉयड दोन होई दोन यही रहा उधर वर्ग पकड़ा लॉयड बोल दे इफर न्यूज़ है इफर सुन ले वालों न्यूज़ न्यूज़ समाचार दे इसे बेने कोर्ट को योग कोने ने याद
0: दोन रोटरडम में समर कोने ने याद पे जैसे ही है
1: बेने कोर्ट ग्रेटेस कोने ने याद नेम नेम ये पहले में बोल मैं ऑफ ये हूँ
0: ना
1: हैप्पी कोने ने फ्लेश खेते इस लाइक है कोने ने फ्लेश नहीं नहीं ना
0: हम
1: लेगुआन लेगुआन फ्लेश ऐ नो मांग ना एक फिर तो लुखुबर
0: कायमान कायमान के फ्लेश
1: मत हेर आदमी खाएगा अच्छा मैं सुना हम नहीं लाया यार हम डरपोक बात ही लावाई सेम बोली
0: सुना मलिता सेह ये क्रेग ऑफ 1 नवंबर एन टींटे नु ये बूते इज वरहोग्ड
1: मा वाख्ट एवन मलिता हैव टोख अल 5 यूरो गेगेवन हम
0: या मा से गात जे नोग टींटे गेवन
1: नै नै नै नै उ देई चुका ले हम मांगिला नावा नावा मांगिला नावा नावा आदमी वाले लोग
0: नावा नावा आदमी जोन तो के देश के है क्या काबले
1: एगो पंचायत बुते
0: पंचायत बुते या या या इदरीन वेलकार एन दन
1: Als een gemeenschapsboete zo'n nevalo, ik ben een gemeenschapsmens. Hè?
0: Ja.
1: Dus ja, ja. Hamar op een rahamkartoe.
0: Rahamkar.
1: dus iemand heeft een bericht gestuurd naar ons kantoor.
0: Oh, tja.
1: Ja, normaliter hoef ik het niet te behandelen. Maar soms kijk ik naar berichten. Het komt langs mij ook af en toe. Oelik is hij. Jullie hebben te veel evenementen. Daar kwam het op neer.
0: Oh.
1: Ja. En wij wonen heel ver van Amsterdam. Dus we kunnen niet komen. Maar dat irriteert ons.
0: Oh.
1: Dat jullie zoveel evenementen hebben.
0: Oh, hem naaipijlen.
1: Ja, hoe vind je die?
0: Nou.
1: Dus Lloyd, op zijn reclame naar carrière. Kijk toch op zijn evenement naar carrière. Want die mevrouw of meneer, mijn boel jullie keren, hè, die irriteert zich daaraan.
0: Die irriteert
1: zich. Die heeft een evenement gekregen.
0: Het naar het hele evenement gekregen.
1: Snap je het horror gaan, ja, je boel, meer vaart liggen. Dus die persoon heeft wel gelijk, zo
0: yeah.
1: wel.
0: Yeah.
1: Maar ik denk van, hé, hey, ik heb Boudina, mooi bij Adamia of Ratiake.
0: Ja. Yeah.
1: Waar ben je mee bezig? Dat jij ver weg woont en niet kunt komen, betekent toch niet dat andere mensen niet van een mooi evenement mogen genieten?
0: Man.
1: Maar je kunt zelf ook moeite doen om te komen.
0: Ja, toch?
1: Het is een scooter bij ze gewoon.
0: Ja, je pakt
1: maar niet te kan regelen, maar een scooter waar. Tjalawa, wat behoed je hier?
0: Ja.
1: Nee, maar soms krijgen we berichten waarvan je denkt: van jongen.
0: Ja. Hè?
1: Ik zei een bericht gisteravond van: jullie lachen te veel, jongens.
0: Oh.
1: Dus hamlo ke chahega maut ke khabar jaise loit drie kwartier maut ke khabar gan batiye cha dus dan denk ik ook van jongens jullie zitten niet goed in je vel hè?
0: Ja.
1: Ga dat anders verwerken
0: ja.
1: Ga een hobby zoeken ga tuinieren ga vrijwilligerswerk ga iets doen
0: Jakuska.
1: Maak iets van je leven, maar ga niet dit soort domme dingen bedenken. En dan ook echt achter de pc kruipen en dan een bericht gaan. Hai,
0: maar
1: daar
0: heb je wel tijd hoor, daar heb je wel tijd. Hè?
1: Is nou, daar heb je niks te doen.
0: Nee, zeker niet. Zeker
1: kun je
0: zo'n
1: eigen, Lloyd?
0: Hamar buurt ja met koets, je helikopter, koets bijlo je zeker.
1: Ontsnap bij Koika.
0: Of kun je
1: de Belmer
0: Koets bij Loika. Dus waardoor mensen nu. Of dat een helikopter hier in de buurt.
1: Denk Belmer Bayes het naar Barkar, hè, Lloyd? Toertarke niet haar deze.
0: Ja, en sommige zijn toch veranderd in een appartement of zo?
1: Ha, ja, Almere binnen me, Almere buiten me, Almere binnen. Ha. Het Nambarka complex banon kar deze man. En continu hebben we cellen tekort.
0: Ja, maar.
1: Begrijp jij het beleid?
0: Nou, dat snap ik niet meer. Ik snap het niet meer.
1: Dus barka gebouw, he, sapkoets, he, natuurlijk tora verouderd. Moeten zijn 5-sterren hotel, die mensen?
0: Ja, daarna. Ja,
1: ze mogen toch gewoon in een beetje oude gevangenis gaan? Maakt
0: ja.
1: toch niet uit?
0: Ja, sapke partijen zijn naam kan je helemaal. Santa Boma of zo. He, dan leren ze het meteen af.
1: Mino wanigona santo boma ai zo ging het liedje toch?
0: Ham na gugaro ham na jani. Tu jano is het?
1: Hoe zo niet? Juniorske gana bij jou.
0: Oh juniorske. Oh ja.
1: Nu Mino wanigona santo boma. Zo ging dat liedje toch?
0: Zo ging dat liedje ja. Ja. Nee klopt.
1: Bahut purana gana ja.
0: Zeker zeker purana gana hega.
1: Ham sochi u ganwa toke ja toe. Maar koi ri akhir kari samar ganwa pe bhi yaar.
0: Kon ganwa pe?
1: अरे कि अबे तू ना पहचान ले हम
0: कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई Nou ja, dat was het dan voor vandaag. Koffie, chai en zonder cheesecake. Cheesecake, Tim Nara. Maar dat gaat wel in deze dagen weer gebeuren, hoor. Dat we dan weer met z'n drieën zijn met Sudhir erbij op Ujala's Koffie, chai middagshow.
1: Nee, maar normaliter zal het met z'n tweetjes zijn. Nou, ja, af en toe.
0: Nou, af en toe. Dan,
1: komen er drie of vier bij. Nou ja,
0: wordt gezellig.
1: Want de vierde kandidaat komt eraan, hè?
0: Die komt eraan, hè? Die komt eraan. Die komt eraan.
1: Ja, dus dire Ugarmai, guys, uit.
0: Mooi, hè? Mooi.
1: Ik ga Barca, ik ga Paharuba, ik ga...
0: Ja, Kambai.
1: Ik ga Kambai, ik ga Monument.
0: Monument.
1: Bacha, ik ga Bacha, ik ga Kaptan.
0: Monument wat je nodig hebt. Monument wat je nodig hebt. Ja.
1: Nou, ja. Dus dat is wat je nodig hebt. Boene, rustig, stap voor stap.
0: Ja. Zo is dat.
1: Kontje kan je, kontje ben je, ik betaal de met u. Amsterdam is toch wel lekker, mami.
0: Ja, ja, kan je maar bezig. Ik ga aparte
1: bami. Ik ga lekker toch in deze.
0: Aparte bami, racha. Echt een aparte bami.
1: Deze bami, ja. Oké, ook al lage pahunt je klacht.
0: Ja, direct, direct.
1: Bol ja, kiep toch in de liga. Toen bol ja. Klaar.
0: Abbe, hem jij bent moksa lazy, kai. Moksa lazy, jij bent kai.
1: Hé? Nou, wacht even, maar de mensen kunnen dit niet volgen. We moeten dat even toelichten. Dus Lloyd heeft iets lekkers gekregen om te eten, Bami. En stuurt in een app, in een groepsapp waar iedereen in zit, stuurt hij een bericht. Dit is wel hele vreemde, Bami. Ja. Eigenlijk wilde hij zeggen, dit is hele vreemde, waardeloze Bami. Maar dat woordje waardeloos of rommel Bami heeft hij weggehaald. Weet je hoe boos je iemand hebt gemaakt, Lloyd?
0: Ja, ja, dat was niet de bedoeling, maar...
1: Inoki is next moro.
0: Ja. Dus eigenlijk is wat verkeerd vertaald. Maar eigenlijk misschien was de boodschap van inderdaad iemand Jana.
1: Dat ding is erg, hoor, Lloyd. Je is erg, hoor, met jou. Dat is een gegeven paard in de bek kijken, hè, Lloyd? Ik tot ook een milal, heiga.
0: Oruper sego, hè? Ja.
1: Ik toch commentaar bad, oké. En ook is next moro, ja? Toen denk ik, kakar sakega.
0: Sorry hoor, sorry, maar dat was niet de bedoeling. Maar het was wel een aparte bami, hè? Het was wel een aparte ja. bami.
1: Nee, dat had je moeten schrijven. Van het is een aparte bami, maar het is lekker. Dat heb toch gemiddeld. Maar jij hebt geschreven, wat voor vrienden. Ay, boy, thoda seek to Lloyd, but yeah, you can't be on Lee Kekke.
0: Tu agya pe aur tel daar de vega,
1: eh? Oi to, oh, kamua, koi ke to kare che, kamua. Om dingen uit te vergroten moet je... Kijk, als je iets wil duiden, koi ke to mange kut samjhawe.
0: Samjhawe, ja.
1: Ta bhayanak roep me samjhawe ik chahi, Lloyd.
0: Ha, bhayanak roep me. Ibat ja,
1: yaad kariye. Bhayanak roep me. Dus je moet dat ding groter maken.
0: Groter maken, ja.
1: Dan kun je iets uitleggen aan iemand.
0: Ja.
1: छोटा रूप में समझाइए तो ना समझेगा
0: ना समझेगा तो बोली फैन कुछ बताया है जवान
1: दस यमुत दत प्रॉब्लम फॉर ग्रोथ एंड दान मुझे तो आउट लगे
0: या
1: यमुत नहीं सेक ये प्रात नहीं गुड यमुत सेक ये प्रात एक्ट वर्स्क्रिकलिक स्लेक्ट
0: या En dan
1: kun je die persoon uitleggen. Kijk, kan je zijn kontje bij probleem
0: worden. Ja, dan is die persoon helemaal scherp om te luisteren. Van het kontje is maar een beleg eigenlijk.
1: Lloyd, hem lukken per baral bij hem geilen. Toen de kakkers gekregen. Trouwens, Diwali concert rahiga 1 november. Na boel je zo'n wel. 1 november. Kaartapen toe zit ik al. Jitne aage kinie, otne aage bijt hier. Klaar. Meervaart.nl per toe dekle. Zondag 1 november. Zondag 1 november. Janai ga door, maar 1 november is meteen een dag na. Toen jij neemt, oktober ke baad. Dus ik had de hapta oor heiga, zonne walo. Bahut deer na kariye. Stadspaskorting na heiga. Toen jij door heiga, je bent welkom. Dat feest is niet alleen voor mensen van Amsterdam en omgeving. Dat feest is voor alles en iedereen. Dus voel je niet buitengesloten, waar je ook woont. Jij bent ook welkom. Van harte.
0: Iedereen is welkom.
1: En Lloyd gaat daar staan met een busje. Dus Toulon, kan je zeggen, hoe gaat dat bus van je heten, Lloyd?
0: Help aan Steun... de boete te betalen.
1: Ja, boetefonds, hè?
0: Boetefonds.
1: Abon, groetjes, goeiemiddag. Okay,
0: dankjewel. Doei, doei, doei. Ja, te kaap, Nisun, hè. Ujala's Koffie Chai Middagshow.

0: Ja, en daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze donderdagmiddag. Ja, hamte ni rosto se batiari. Tato ni sunu lieki konji hambo mangila bole. Vandaag hebben we gesproken over huizen. Tenminste, hambatiari, hè. Herkibarme. Over de economie, over oorlog, over natuur. Over, zelfs over konijnen, hè. Kunikibarme hambatiari, hè. En misschien is dat precies wat onze wereld zo bijzonder maakt. Soms zijn de problemen enorm, hè. En soms blijken oplossingen uit een heel onverwachte hoek te komen. En dan moet je om de natuur te herstellen daar in de buurt van Rotterdam. Niet alles hoeft ingewikkeld te zijn, niet alles hoeft groot. En niet alles hoeft vandaag opgelost te worden. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe verhalen. En dat was het met jou. Nieuwe muziek en natuurlijk weer nieuwe koffie en chai. Maar voor nu, geniet van deze donderdag. Maak tijd voor iemand die je dierbaar is. En vergeet vooral niet om zelf ook een beetje van het leven te genieten. Deal ze met heel je hart. Namaskar. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig. En blijf vooral luisteren naar Ujjala Radio. Jeetha Ujjala's koffie chai.
1: Vanuit de hoofdstad.

0: Ruud Oudin. Subh al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel ook. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassave.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer her.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen ben je een kwartier langer onderweg tussen Tiel West en Ochten. Staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: You are. You are. Omdat jij bijzonder bent.
5: Ujala Radio par ek baar fir aap sabhi ko swagat hai. Jahan sangeet ke har ek rang aur bhi khoobsurat lagti hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. Voor het eerst in 55 maanden is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind volgend jaar 750 regels moeten schrappen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen ben je een kwartier langer onderweg tussen Tiel-West en Ochten. Staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oejalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aul. Oejalalar her, Suriname Diska Wahikalakar. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilena. Oude bij ticket aap, gerietstukken heen via meervaart.nl. Oude ha, apkibar, staspas korting nahega. Dus, ticket gedaan, boti saste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Live on stage, Mouse Me Roy, zondag 1 november, Meervaarttheater mee, Ujjalaka, Diwali Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticketaap, wacht bij Grilina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahenga, wacht bij, aap op naar ticket Grilina. Het is vanaf €15, al die zastaan.

Zondag 1 november, Diwali, Festival of Lights. Ujjalalari heen, Meervaart Theater mee. Toki Aukepari en live on stage. Indru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grielina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Zunewallo. Vanaf 15 euro, staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grielina. Live on stage, Indru Neil Roy.

0: Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.
2: Ujala Radio per sunie. Yaadgar Geet.

0: तक यू आर
1: Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AccuR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Falitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
3: Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckerswijer. Door een ongeluk is er één rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaas aap deze te hè. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassave brood.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pound bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Ujala Radio, per sunie yaadgar geet.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pont bedreigde. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij is aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
3: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: U luistert naar Ojala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Angela's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag donderdag. Bijna weekend. Ja. Bahar Kemosum, bootkraaf hier uit.

Je kan niet elke dag zon hebben, toch? We zijn een beetje verwend de afgelopen tijd. Maar ja, laten we hopen dat oktober is Nirhiga met mooi weer. Kabi kabi pani, barsiga is geen probleem.

plaatje heet waar... Nee. Ja, wat zeg je nou? Vandaag is donderdag. Donderdag 8 oktober. Ik heb programma zonder. Zometeen praat ik met Arend Chandrikasing. Over luchtige onderwerpen. Ja, koetsen met jaar. Ik heb ermee. Baat ik hem kan niet wel leggen. Headlines voor vandaag. Aatje, Bive, Aartarik, oktober keer programma. Nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM laten zien dat bestaande koopwoningen gemiddeld 503.000 euro kosten. Bijna 2/3 wordt nog altijd boven de vraagprijs verkocht. Wel krijgen kopers iets meer ruimte om te onderhandelen. Bijna 500.000 woningen bedreigd door funderingsprobleem. Volgens onderzoek van Deltares en DNO hebben ongeveer 425.000 woningen funderingsproblemen of kunnen die op korte termijn krijgen. De droogte van afgelopen zomer heeft de risico's vergroot. Konijnen moeten Rotterdamse haven helpen groeien. Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoor. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel rond de Rotterdamse haven. Opmerkelijk onderdeel, konijnen uitzetten in duingebieden. Het herstel moet bijdragen aan het weer mogelijk maken van bouwvergunningen. Nou, we hebben de hulp nodig van de konijnen dus. Nog meer nieuws over woningbouw. Etcetera. Bouwbedrijf BAM neemt de specialist in ondergrondse leiding en warmtenetten over. De overname onderstreept het groeiende economische belang van energie-infrastructuur.

voor beheer, Samitjaar en Hessen Wallo. Buitenlands nieuws. Vandaag beginnen in Peking belangrijke handelsbesprekingen. De EU maakt zich zorgen over handelsonevenwicht van ongeveer 1 miljard euro per dag. Europese importheffingen en Chinese tegenmaatregelen dreigen. 3 doden bij aanvallen op Saoedische vliegvelden. Eerste Atlantische orkaan van het seizoen bedreigt de Verenigde Staten. Orkaan Isaias trekt door de golf van Mexico. Vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Dus hoe kan die Nadje hier, Amerika? De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor mogelijk levensbedreigende overstromingen. Het Wereld Natuurfonds bevestigt een ernstige achteruitgang sinds 1970. Tegelijkertijd laat het nieuwe rapport zien dat natuurherstel mogelijk is. Ongeveer de helft van de onderzochte populaties is stabiel of groeit. Wereldwijd gemiddeld 73% krimp bij onderzochte populaties wilde dieren. Aardari Oktoberka programma. Zonder hij koffie, chai, middagshow.

Black Opal Jalas, Diwali Festival of Lights. Vergeet niet om tijdig je kaarten te kopen. Uaru Jala Radio, je hè, Uaru Jala Radio, ga koffie, chai, middagshow, avond, erin zullen we wel op. Oraat, je moet 30 naar hebben. Ongeveer tot 1 uur, denk ik hoor. Maar even een half uurtje nog ontspannen. Samen met ons op Ujala Radio. Welkom allemaal bij Ujala's Coffee Chai middagshow. Aartje Cake Wanaiga. Nou ja, de cake die komt altijd als hij tijd heeft hoor. En daarmee bedoel ik dan collega Sudhir. Het is donderdag 8 oktober. De koffie staat klaar. Chai staat klaar. Ja, chai mag natuurlijk niet ontbreken. En muziek. En die houden we lekker dichtbij. Vandaag beginnen we met een vraag die heel veel Nederlanders bezighoudt. Wat kost een huis tegenwoordig eigenlijk? Kitna Lagehega? Kitna Damhega Eeuwig Herke? Nou, dat is heel veel. Volgens de nieuwste cijfers van makelaarsvereniging NVM kost een bestaande koopwoning gemiddeld €503.000. Dus bijna half miljoen. Nou ja, bijna een half miljoen dus. En dan heb je het nog niet eens over de inrichting of de verbouwing of die nieuwe keuken waarvan je dacht, ha, Ikukuru Hamangila, Appen Nawak Hermit. En dan denk je van, nou, die, dat doen we dan even erbij, of dat doen we even erbij, Kushna Kucho Kerkje Henga. Nou ja, dan wordt het alleen maar meer en meer, hè. Dan kan niet Gharwatu Kilimbaar tegen die bestaande woning van een half miljoen, maar dan moet je nog inrichten. Maar kopers krijgen je tegenwoordig iets meer onderhandelingsruimte. Alleen blijft de woningmarkt behoorlijk krap. Verder vandaag een opmerkelijke plan uit Rotterdam. Daar moeten konijnen gaan helpen om de haven weer te laten groeien. Ja, toen mooi seizoen, Hega. Je hoort het goed, konijnen. En niet als havenarbeiders natuurlijk. Maar als natuurlijke beheerders van de duinen. Internationaal kijken we naar de handelsspanningen tussen Europa en China. Naar de nieuwe aanvallen in Saudi-Arabië. En naar de orkaan die de Verenigde Staten bedreigt. Louisiana, Mississippi, Florida, Cantina, J.E. Voldoende nieuws, aanschrijving. En natuurlijk heel veel muziek op Bujala Radio.

0: आते हो चाह हमसे, तो बोले कि ये तोर बिना हम ना रह सकेला। आनंद गुईमिदा, गुईमिदा, वेलकम ऑफ डेज, नो या लेकर डोनेडाग 8 अक्टूबर, गुईमिदा।
1: Ja, ja, 8 oktober alweer. Hè? Goedemiddag. Bratel die jaiga samaya.
0: Bahut snel, ja. Bahut snel jaiga.
1: Voor je het weet, ego Baris bit jaiga.
0: Ja.
1: Ik moet weer gaan wennen aan 2027, man. Ja. Ik ben net gewend aan 2026.
0: Maar toen zijn we... Toen na september is met jou op een hele planning. Maar natuurlijk, je kon je carrière aan wel eens halen. Dus ja, 2027. Ja, nou ja, je weet toch al wat je allemaal gaat doen. Of wat je wilt bereiken. Door doelen kon je
1: mijn laatste maanden zitten bomvol.
0: Bomvol.
1: Nou ja, van iedereen denk ik hoor.
0: Ja.
1: Want in december heb je natuurlijk heel veel feestdagen.
0: Ja.
1: Conchit Sessuro, 5 december begint het al, toch?
0: Ja, inderdaad. Daarvoor heb je ook iets voor die kinderen. Hè? Daar begint de drukte al mee met die kinderen. Karamega, Sint Maarten, toch?
1: Ja, nou ja. Je hebt Sinterklaas, ja. Je hebt Oud Opnieuw.
0: Ja.
1: Dus die decembermaand is gewoon een feestmaand.
0: Eigenlijk.
1: Dus ook heb behoed na Guinea.
0: Nou, Oto snelste bidja, december snelste bidja.
1: John toch ik erik, toen oktober, november me kalle, want december na Guinea zo ne valo. Toen zocht je gewoon, ik doe mij na orba doen. En het is al 8 oktober, dus oktober, november. Hey, we hebben minder dan 2 maanden, luid.
0: Ja.
1: December ham na Guinea, december is een overgangsmaand.
0: December, een overgangsmaand.
1: Ik doe een keer,
0: acteur Nana, Nana Pateker is overleden. Bekende acteur, toen Jan ook het, Nana Pateker.
1: Ik ken hem, nou ja, ken is een groot woord hoor, maar ik weet dat hij er is en ik weet dat hij in redelijk wat films volgens mij kleine bijrolletjes heeft gehad, corrigeer me.
0: Ja.
1: Luid.
0: Ja.
1: Volgens mij is het niet een hele grote acteur geworden in de orde van Amitabh Bachchan of zo.
0: Maar
1: wel bijrolletjes volgens mij.
0: Ja. Nana Pateker.
1: Nee, ik ben geen fan van hem. Ik ken hem niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik Hamka Boliar, het is jammer. Want kijk, waar is bijle, Luid? Hoe oud is die man geworden?
0: 75 jaar.
1: Ja. Boliar.
0: Boot jong.
1: Zo'n 75 van vroeger, hè? Was een andere 75 dan 75.
0: Ah, natuurlijk,
1: van
0: tuurlijk. Ja.
1: Maar je 30, 40, 50 jaar terug, je kooi 75, hoor. Ja, dan spraken we over een respectabele leeftijd. Hey, tabo, hietjes dat hem, ja. Maar 75. Nu als iemand op 75 komt te ontvallen, dan denk je van, hey, veel te vroeg, man.
0: Nee, dan zeggen we, dat is veel te jong, 75 jaar.
1: Ha, toch? Dus het is wel veranderd. Ons beeld... En ons perspectief en onze verwachtingen, beter gezegd, zijn wel veranderd.
0: Maak
1: of je eigen, Nadjeldi.
0: Ja, natuurlijk. We moeten goed zorgen voor jou. Want ja,
1: je bent snel.
0: Want je kunt ook koffie aan mij niet. Koffie had ook in Namie liggen. Ja, dat is chagrijn. Kooi baat naar mooie baat naar liggen.
1: Koffie, chai, chagrijn.
0: Dus,
1: trouwens... Dus we kan hier chillen even Sahar mee.
0: Oh, toen chillen we.
1: Zeker een bordje. Ja, we gaan niet chillen. Dus ik zie een bordje. Wacht je. Aan je koffie, Lloyd. Wacht je. Toen gaan we afleiden krijgen. Wacht je. Iedereen had je haske doen. Ja, je tap hem.
0: Nee. Oké, ga je gang.
1: Oké.
0: Hé, af zie 10 dijn met uw sleuren, collega. Dus je begint...
1: Gaan we concurrentie, toch? Als je concurrentie hebt, dan ga je meer je best doen.
0: Oh, die concurrentie komt van cake.
1: Koffie, koffie, chai, concurrentie.
0: Koffie, chai, concurrentie. Ja. Daar heb je die zeven jaar weer.
1: Concurrentie is goed, hè, voor iedereen trouwens.
0: Ja, natuurlijk. Dan blijf je scherp, toch? Dan ga je nog extra je best doen.
1: Ja.
0: Toch? Dus dat is
1: eigenlijk helpt concurrentie jou om beter te worden.
0: Ja.
1: Zo moet je ernaar kijken.
0: Ja.
1: Concurrentie maakt mij sterker en beter.
0: Ja.
1: Dus dat is wel goed. Maar het moet geen moordende concurrentie zijn.
0: Nee. En concurrentie is goed voor de klanten, zeg maar. Als het gaat om winkels.
1: Ja,
0: is het goed voor de klanten.
1: Consument. Koffie, chai en consument.
0: Consument. Ja. Hé, maar ik...
1: Dus kan je hem challenge, really? फ्रोइती करत करत
0: फ्रोइती करत
1: सहरिया में हाँ हम चली ला तो फ्रोइती करत चली ला तो गाना गावत चली ला मैं से फिंदा दात रार
0: या वो सो रार
1: मैं एक फिंदा लुक
0: इस तो लुक
1: हम कहूँ भी चली ला रास्ता पे चली ला सहर में चले तो मैं वेज एक पर लॉल इन यो एक बनत ऑन हम गाना गायला ओ यू में फ्रोइती करी ला हाँ मैं फ्राउ दू दैट नोइट मैं फ्राउ दू दैट नोइट से कानी तीन फ्लाइट ऑफ ऑन्स मई मार एक पर नोइट होर फ्लाइट
0: Nee, maar vrouwen nee, in het algemeen, vrouwen in het algemeen, hoe het er voor die krijgen, nou ja, behalve connoisseurs, concerten, dan misschien gaan ze dan wel helemaal los. Maar dan stap je gewoon voor die keren toe in Ghana, voor die keren.
1: Is een beetje ordinair, hè? Als vrouwen. Nee, maar ik vind dat heel leuk, joh, een beetje, hè? Dus ik geniet ervan op Chalila Hamsaria, en ik zie een bordje daar staan.
0: Ja.
1: Koffie, chai, cheesecake.
0: Koffie, chai, cheesecake. Ja.
1: Cee. Dus ik hoor ze cheesecake. Hoe vind je die?
0: Dus, nou ja,
1: maar cheesecake is volgens mij één woord hoor trouwens.
0: Eén woord, juist één woord.
1: Dus inderdaad. Eigenlijk mag je nog alleen die ene C gebruiken.
0: Ja, klopt. Nee, dus over leeftijd gesproken. Dus Asa Wilhelm Jugli. Dus en in, ja,
1: geen leeftijddiscriminatie toch?
0: Nee. Dus, nee, helemaal niet. Maar dan denk je van ja, hey, zoena gaat het
1: nou Umirke
0: Hoijgel. Maar ik voel me gewoon nog jong. Ik zie er nog jong. Ik denk van, hey, jij met naar Boulevard jullie, maar hey, ik voel me helemaal top.
1: Nee, maar zo na 60 is het nieuwe 40 toch, Lloyd?
0: Ja, inderdaad.
1: Hij zegt zo, tje, dus ja, hey, wij zijn nog lang niet 60, dus wij zijn nog sowieso erg jong.
0: Erg jong,
1: zelfs als je 60 bent, dan moet je je jong voelen. Ja. Dan ben je gewoon 40, gewoon kooi boli, kan je beriske bat in 40.
0: 40, direct
1: boli. Oké, boli, je bent vrijpostig, klaar. Nee, maar je moet er trots op zijn als je good looking

0: ik ben al zo oud, maar kijk, ik kan nog alles.
1: Als je nog vief bent, vief, equal woord, hega, vief. Is dit een Surinaams woord, vief?
0: Nou, Turks woord.
1: Turks woord, hega. Als je nog vief bent, vief. Het
0: is gewoon een goed Nederlands woord, meneer.
1: Oh ja, vief, als je nog vief bent. Nou ja,
0: maar woorden schat, John, hega.
1: Mag het bizar, hoor, woorden schat mee.
0: Hamme Surinaamse woorden schat, maar en Belgische.
1: Bel? Nee, om maar het even te krijgen.
0: Ja, hè. Gij zult niet doden.
1: Ja. En zo praten die Belgen. Gij zult niet doden. Ja.
0: Dekkele toch? Ja. Nou ja. Bijbel mij is een likkel.
1: Ja, is een likkel inderdaad.
0: Volgens mij.
1: Ja, zo staat het ook erin. Ja,
0: ja toch?
1: ACM, collega, van laat mensen huishoudens voortaan betalen naar gebruik van hun stroom. Vind ik een goed idee.
0: Sunna. Lloyd, denk je dat onze mensen geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen?
1: Nee, ik kom boena.
0: Kappen ermee. Kalinja, tu jane hem een vergadering aan meeting toch?
1: Ah, toch een kroetura. Onder een bon. Maar wat is er allemaal uitgekomen uit die kroetu?
0: En Batsha, Vijay was erbij, Batsha?
1: Ja.
0: Oh nee, kapitein.
1: Kapitein Raha Vijay en Batsha was...
0: Iemand anders,
1: ja.
0: Ook een namoana mag bolekan mee.
1: Na bolie.
0: Dus ook een Batsha bijtala, ook een kapitein bijtala. En ik was waarnemer, hem kan niet taket rehi ka
1: hoega. Kan niet zoen het rehi, or deket rehi ka hoega.
0: Ik was aanwezig namens de media.
1: Ah, oké. De media kon je opmerken, dus kon je waarnemen kunnen zeggen.
0: Dus we hebben zoveel richtlijnen gekregen, hè Lloyd, jij en ik.
1: Richtlijnen voor Koffie Chai Middagshow.
0: Ja. Hoe vind je die?
1: Nou ja, ik vind het goed. Alles
0: wij
1: is,
0: lachen te veel. We lachen te veel.
1: Oh.
0: Nee hoor, dat heb ik niet gehoord.
1: Nee.
0: Maar over jou alleen maar klachten.
1: Kan die klachten behandelen,
0: Kari? Toemang en behandel, Kari. Uitzending met live.
1: Jontje, Toemang. Ik bedoel, door Moen, Kabina, Banker.
0: Mohanabanhoega.
1: Dus je bent altijd kritisch. Je bent altijd kusina kusbole.
0: Lloyd praat te snel.
1: Oh.
0: Hoe vind je die? Nou, klacht nummer 1.
1: Nou ja, prima.
0: Hamboli, maar ja, die man denkt heel snel.
1: Ja.
0: Dus alles wat hij in zijn hoofd heeft, moet hij in weinig tijd gewoon kunnen delen met
1: mijn
0: ons.
1: Handelingssnelheid is behoedzaadiger.
0: Juist, die man is gewoon slim. Dus dan, ja, dan praat je een beetje sneller.
1: Ja.
0: Slimmer en sneller gaan hand in hand, heb ik proberen uit te leggen.
1: Ja.
0: Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet doen, Lloyd.
1: Hey boy.
0: Je moet iets minder snel gaan, temporiseren. Dus toch socek pariga daarover. Krutu meetje jwa aileiga.
1: Acha, krutu me. Or koonchi krutu bhaileiga.
0: To news deweiga. Bar.
1: Are ba.
0: Adamia bole ham. Samaj na paila koonchi bolis hai loy.
1: Acha.
0: Rust in.
1: Ah. Dus toch
0: ab chahiga rust leveke.
1: Ab hamer rust leveke.
0: Ham jese bati aila. Aise bati aile. Rustig, gewoon netjes. En je moet articuleren.
1: Ai, migado, hè?
0: Ai, oro kruto kebat suni.
1: Or bol konji kruto raha. Ketan
0: pet bhar gap, thik hoi.
1: Nee, suna. Je moet dingen aan kunnen horen, toch? Je moet jezelf verbeteren. Het is niet zozeer om je...
0: Or, sabse barka onderdeel hai ga, toh maar batia kaad hai. Terwijl hem batia ila ego mooi chichke over... Hem bat jij banana chips over, cassava chips, ham naar Nikaka. En toen bat jij zomaar dusa chips over.
1: Dusa chips. Ja, maar ham lok links, rechts stel jij dat toch?
0: Torajada. Ben je links of ben je rechts? Oh.
1: Toen ham ze poochje, ham links waar die?
0: Toen ze poochje
1: ham links waar die, links?
0: Hoe bedoel je? Je bent links, linkshandig bedoel je?
1: Linkshandig? Of bedoel je dat, of bedoel je iets anders?
0: Nee, politiek. Politieke kleur, Tokuntje. Maar ben je links of rechts? Of ga je rechtdoor, zoals Rita Verdonk?
1: Nou, niet rechtdoor, nee. Ja. Bestaat ook midden?
0: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor, ik ben Rita Verdonk.
1: Rita Verdonk,
0: je kent dat verhaal toch, van Rita Verdonk?
1: Nee, ken ik eigenlijk niet.
0: Rita had toch een partij opgericht?
1: Ja, Janila.
0: Rita bolle, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor. Ik ben Rita Verdonk.
1: Nou ja. Dus ja.
0: Ja, dat was dus de slogan een beetje hoor. Oh, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga rechtdoor.
1: Yeah.
0: Maar jij bent dus niet links, je bent niet rechts.
1: Klopt.
0: En linkshandig of rechtshandig?
1: Ooit de Molina linkshandig.
0: Toen zat je linkshandig, Batte.
1: Ha.
0: Hey, maar als je voetbalt, linkervoet of rechtervoet? Waarmee trap je weer?

0: Nee, dus heel veel handelingen doe ik wel met rechts, maar Likila wel met links.
1: Toen moet jij mee kussen, nou moet je kalooi. Kon dat draad, maar wel deze koika links-rechts draad was.
0: Ja, dat kan toch. Kan toch? Dus dat je met links schrijft, met een heleboel dingen doe ik wel met rechts.
1: Dus alles doe je rechts, behalve schrijven?
0: Behalve schrijven.
1: Oké.
0: Kabinet, dat is je wel. Apart, Bart, wie top je?
1: Nou, hoe wat hoor je, jaar? Kijk naar, toch kabalwa badlal, maar samen te gelie. Kruisen links, hij zei draai karal, maar je jua. Hij de man draai je kabel vie.
0: Hamar kabalwa mooi zijn alle gelijk, af te jaar, toch jullie alle gelijk. Hamar kabalwa.
1: Is niet goed, je kabel, toch je kabel, toch.
0: Nee, maar dus wat
1: politiek, je politieke signatuur is dus gewoon midden.
0: Ja, midden, ja.
1: Maar dan ben je nog vlees, nog vis.
0: Ja, dus ja, het kan
1: naar
0: toch.
1: Garke, naar Gaartke.
0: Nou Begaartke? Ja, Begaartke, Lotana, maar ja, midden bestaat ook wel, hè, of niet? Of
1: jawel,
0: is het,
1: jawel.
0: Het is of links of rechts. Hè?
1: Nee, maar midden bestaat in die zin, volgens mij, Lloyd, dat je extreme partijen aan de linkerkant kunt hebben en aan de rechtervleugel.
0: Ja.
1: En die middenpartijen, die moet je eigenlijk midden noemen. Dus dat kan ook links georiënteerd zijn, kan ook rechts georiënteerd zijn. Maar het zijn wel middenpartijen. Het zijn geen extreme partijen op de flanken.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat zou beter zijn om dat midden te roepen.
0: Ja.
1: Midden betekent niet dat je geen voorkeuren hebt of geen keuzes kunt maken. Midden zou wat mij moeten betekenen, een middenpartij. Die gaat soms een beetje links, soms een beetje rechts. Maar niet heel extreem links en niet heel extreem rechts. Dat is wat mij betreft een middenpartij.
0: Ja.
1: Mooi betalen.
0: Ja, mooi betalen. Maar,
1: heeft Suriname, middenpartijen?
0: Hamsetu poetje, als ik Suriname een middenpartij.
1: Maar het is een goed jaar. Hamsulito zijn naam expert, maar hij heeft Hamsulito zijn naam nieuws.
0: Ik heb bare met Robbie zijn mijn poetje gepregen zondag, aanstaande zondag, in Dile zijn naam.
1: Ja, wat de signatuur is.
0: Ja.
1: Wij moeten achtergronden begrijpen, Lloyd. We moeten niet alleen maar het nieuws brengen uit Suriname.
0: Ja.
1: We willen meer verdieping hebben. Dat hebben we de mensen beloofd, toch?
0: Ja.
1: Nu jij de presentatie ook verzorgt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit wel een verdiepende vraag. Van wat is de signatuur? Hoe zijn de partijen opgebouwd in Suriname? Is het nog steeds allemaal via rassen, hè? Scheiding? Kiego Malaike partij, ego Chinoake partij, ego Kafrike partij, ego Jukak partij, ego Hindustanike. Is dat nog steeds zo? Of hebben we nu partijen die een bepaald idealisme hebben, hè? Of aan de linkerkant of aan de rechterkant, sociaal georiënteerd of juist markt georiënteerd. Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Ik zou dat wel willen weten.
0: Nou, aanstaande zondag, toen ons zoen liet, Robby, dat betekent, porke betekent.
1: Gaan we zoen ik brengen?
0: Nou ja, toen ik brengen. Robby, die hoort nu ook, dus die moet zeker direct liegen. Zeg ik vraag wel liegen, direct liegen, weet je toch? Dus ja, dan hoef ik die vraag alleen maar aan te kaarten. Aanstaande zondag, Robby Makka is er weer terug van vakantie, dus dan horen we dat wel aanstaande zondag.
1: Nederlandse politiek, met hem ook direct bolde, dat je linkse partij bij je rechtse partij bent.
0: Ja.
1: Zijn naam mee heb ik dat nooit gehoord nog, hoor.
0: Nee.
1: Van deze partij is links of deze partij is rechts. Toen kabine zo'n les. Nog nooit heb ik dat gehoord. Dus ook er met labba dat die partijen gestoeld zijn op iets anders.
0: Ja, volgens mij.
1: Of op een bepaald, op een andere grondgedachte of idealisme. Of, ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Want jantelijk ham jan ila malaike partij, ba klaar.
0: Huh? Hindustanische
1: partij. Wat ik ga die Malaise stem krijgen?
0: Ja.
1: Over het algemeen. Ja. Uitzonderingen daar gelaten, hè? De VHP trouwens is van oudsher een Hindustaanse partij geweest.
0: Ja,
1: later zijn er hervormingen geweest, bla bla bla. Hè? En hebben ze gepoogd om dat breder te maken. Maar ik weet het niet.
0: Ja.
1: Volgens mij, als je in Suriname nu zou vragen van welke partij stem je, zeggen de meeste Hindustanen nog steeds, denk ik, Hindustanische partij bij hem Tjurnabe.
0: VHP of is het maar de heer Jenneby NDP per stemker in Suriname, toch? Hindustanische.
1: Is NDP dan een middenpartij? Of is dat een verkeerde benaming? Is NDP veel meer een volkspartij voor alles en iedereen of zo. Hamna Janila.
0: Nou ja, dat horen
1: we
0: dan.
1: We gaan dit onderzoeken tot op bodem.
0: Ja. Het waar ik hem vorige keer bij me poeja gooi aan Robby Makka. Maar waarom begon je over links of rechts? Was dit het verhaal?
1: Ik wil weten of jij... Nee, joh, helemaal geen verhaal. Hamuna Janila, hebo nila. Maar ik wilde jouw inborst even checken.
0: Ja.
1: Of je een sociaal mens bent of een asociaal mens.
0: Dan ben je links. Dan ben ik links georiënteerd, hè?
1: Ja, dan ben je veel meer links dan rechts georiënteerd.
0: Denk ik. Ja.
1: Maar iemand die links georiënteerd is, kan nog steeds rechtse denkbeelden hebben, een paar. Het is niet zo dat je alles omarmt, hè, van een linkse partij.
0: Ja.
1: Kijk, ik sympathiseer wel voor partijen of met partijen, beter verwoord. John Garib Dukhia ke thora aur jada khyal karega. Ik vind dat belangrijk als mens.
0: Ja.
1: Dat noemt men dan een beetje links georiënteerd.
0: Ja.
1: Omdat je iets meer geeft om je medemens. Mensen die het wat moeilijker hebben. Maar daarmee is niet gezegd dat rechtse partijen dat niet per se doen. Hè? Mm. Dat wil ik ook niet zeggen. Alleen de focus ligt op andere dingen. Van belastingverlaging, hè? Lagere wegenbelasting. En daar zijn we toch ook allemaal voor.
0: Ja, natuurlijk. Maar is dat rechts of is dat links?
1: Dat is weer rechts. Dat is weer rechts.
0: Ja.
1: Ondernemerschap en dat soort dingen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dan krijg je een belangenafweging. Hè? Het een ga je afwegen tegen het andere. En dan kies je uiteindelijk van luister, ik ga toch pro stemmen. Ik zeg maar wat. Of ik ga toch een VVD stemmen.
0: VVD stemmen, ja.
1: En zo gaat dat gewoon. Het is ook een soort afweging, hè? Ja. Van wat vind ik belangrijker?
0: Ik doe ze erbij tegen aan het over die... Nou, ik wil wel met je praten over Christa Paike, Barime. Kabelis om een heel piekerbaar. Nu, volgens mij kan ze niet haar armen bewegen. Of ik had iets ouder, Jontje Nakkerpaar, maar ze is nu wel weer... dan niet dat wij deken.
1: Ze is niet links, ze is ook niet rechts. Ze is helemaal plat.
0: Maar Kabelé, gaan ze door met die executie van haar? Of is het nu zo van, handelingsbekwaam Nahega. Dus volgens de wet van Amerika gaat die executie niet meer door van haar?
1: Het is wel heel interessant hoor, om te zien wat er nu gaat gebeuren. En wat de consequenties zullen. Nee, het kan alle kanten opgaan. Dat maakt het juist interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, ten eerste is het heel erg zielig en verdrietig dat dit een mens overkomt.
0: Ja.
1: Natuurlijk kon het Dusar Koykeujan lezen, maar toen was ze 18 jaar oud.
0: Ja.
1: Toen heeft ze uit jaloezie en uit het verleden meegenomen angst en woede en weet ik veel wat, want ze was misbruikt heel vaak in de jonge jaren. Toen heeft ze dat meisje, die vriendin dus, waar haar vriendje misschien een beetje meer dan normale interesse voor toonde, die heeft ze vermoord. Nou, maar toen was ze 18 jaar oud. De vraag is of iemand die 18 jaar oud is al volgroeid is. Nee toch? Ook haar hersenen bijna volgroeid bijna.
0: Klopt.
1: En door 30 jaar kebal komt ze tot het besef van wat ik heb gedaan was helemaal fout. Maar je kunt nooit meer eruit, want je hebt levenslang gekregen. Nee, geen levenslang, sorry. Ter dood veroordeeld. Dus je blijft maar in de gevangenis. Je blijft procederen. En dan op een gegeven moment wordt het uitgevoerd, die doodvonnis. Met injecties, 2 keer aan toe. In dezelfde gevangenis trouwens, waar het een paar keer al mislukt is. In de laatste periode. Door dezelfde arts uitgevoerd. Waar het mislukt is. Dus het kan zomaar ook zijn, hè, Lloyd, dat die arts die het uitvoert, dat daar een probleem in zit. Je spuit het naast je ader. Dat is nu bij Christa Paike gebeurd waarschijnlijk. Dan krijg je een soort bubbel in je arm of benen, waar het ook wordt ingespoten.
0: Yeah.
1: Omdat hij niet een ader heeft in is gegaan, maar daarbuiten. En dat is bij Christa Paike ook gebeurd. Dus diezelfde arts heeft het al een paar keer laten mislukken. Ik denk wel dat we mooi benauwen, want dat is gewoon, dat komt uit de fabriek. Daar kan weinig misgaan, zo'n gif. Hè? Maar degene die dat moet inbrengen, als dat diezelfde arts is waar het een paar keer is misgegaan, grote kans kijk artswa bigaris is. Nou ja, bigaris, hè. Na mooie uitvoerker is, hè.
0: Ja, nou ja, als dat een paar keer gebeurd is.
1: Ja, en wat er nu met Christa, die directeur is weggestuurd, maar ik vind dat je die arts goed moet onderzoeken. Ha. Of die arts wel bekwaam genoeg is om zoiets aan te brengen. Oh ja, gisteren sprak ik zo'n ding, toch?
0: Aan Saas.
1: Wacht even, best aan zwak over wat jij kon. Nee, dus wat nu met deze mevrouw moet gebeuren met Pike, is heel erg vaag. Ze is niet meer die oude mevrouw.
0: Ja.
1: Die ze was voor de injecties. De vraag is of nu de executie nog een keer moet plaatsvinden of niet. Het is een keer mislukt. Of moet je haar voor een vuurpeloton zetten? Duk. Hè? Dan is ze zeker dood, maar dan zijn er 30 van die mensen die dat gaan uitvoeren. Of moet je zeggen van ja, hey, Sunna, het dan doe ik heb halba. En dat ding is zo lang terug en het is mislukt. Laat haar maar.
0: Ja, maar die vrouw, die heeft bijna half dood gehoord. Ze kan misschien straks niks meer. Apahit gehoord, invalide gehoord. Ik bedoel, wil je dan die persoon nu alsnog executeren? Ja, ik handel
1: je niet. Ik weet, nou ja, het is Amerika, dus ik verwacht wel hele grote schadeclaims vanuit de familie voor het leed wat Christa Pike is aangedaan.
0: Ook dat nog.
1: Ik verwacht wel hele zware claims daar.
0: Ja.
1: Maar in de tientallen miljoenen, hè? Ja. Die hebben we ook een zware claim. Kuch klinker, hè, wapen.
0: Hamlo bolo ki hamlo ke bhitar ni dukh pahunche hai ga.
1: Ha, hamlo ke bahut dukh pahunche hai ga. Dat is die Saas tegen mij, hè?
0: Door Saas.
1: Na die Saas, ja.
0: Oh, die Saas. An Saas.
1: Ik ben stoer, bolies, toch? Ha. Ik heb gezegd, ik wil dit niet hoor, jongen. Dit.
0: Ha.
1: Hoe vind je dit? Dus als je als Saas dat nu, hè?
0: Ja.
1: Aan je zoon gaat zeggen, oké, beter was uit zo'n lega. Beter was uit zo'n lega.
0: Ja.
1: Maar als je zo gaat doen tegen je pato.
0: Patojake.
1: Of tegen je damaat.
0: Ha, ha, ha.
1: Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je het zo doet. Hey, Lloyd.
0: Als ik al Saas, hij is een bolpaardrie.
1: Bolega.
0: Bolega?
1: Kan je niet zeggen dat ze me bolis, jaar?
0: Oh, toch?
1: Die ham geile bol deli direct wapen. Ik wil, tak. Ik wil het zo hebben. Ik wil dit.
0: Sassoa geil op een damaat of patoze bolle. Ik wil dit, ik wil zo.
1: Hoe vind je die? Je moet dat niet doen tegenwoordig, hoor.
0: Nee, dames en heren. Tegenwoordig, Sassoa, die letten daar op dat soort dingen, dat ze niet zomaar wat zeggen, want ja.
1: Ken je plek?
0: Ja, nou ja.
1: Ken je plek? Toen had je wapen, hoe ze op je garwa me bemoeikeren of bolle van ik wil dit, ik wil dat.
0: Ja.
1: Maar ja, dat gaat grote problemen geven. Dus die Saas die dat nog doen. Even zo, samen is geen handel, carrière, mevrouw.
0: Ja, maar hoor, zei het hooit, ik had go.
1: Carrega, ja.
0: Ik had go Sassoon, hooi, Sassoon, hooi, Saas, hooi, Jun, hij is niet wel kerk, hoor. Jun, tenikaxi, hè? Die zijn er, hoor, nog steeds.
1: Nee, maar die hebben de lakens uitgedeeld, jarenlang.
0: Ja.
1: Dat kind is opgegroeid bij hun.
0: Ja.
1: Dat kind trouwt plotseling, Chahilonda Gochaudi. Die rolverdeling verandert. En die moeder denkt nog steeds dat zij eigenlijk richting moet geven.
0: Ja.
1: Maar er is al toch een nieuw gezin gevormd.
0: Tuurlijk.
1: Door een man en een vrouw. Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Naja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, dat is waar. Ik heb bolies, ja. Ik ben trots op ze.
0: Ha, bolie. Hang bolie.
1: Ik heb een takkila, ja. Oh, Sune, ja, is hij dat? Ja, ben jord met mijn liga.
0: Maar is dat maar brutaal, ja. Maar brutaal, zeg ik.
1: Kaksi, afrouw, kaksi.
0: Ah, kaksi, hè. Sang.
1: Dat is een kaksi, saas. Ik bolie, ja, go kaksi, saas.
0: Ja. Maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer, hoor. Dus ja, je moet oppassen.
1: Maar zo'n torsaas, hè.
0: Kon wel.
1: Vierde wali. Door vierde saas. Ja, ik het ook een boliga. Beta, Lloyd. Je mag dit niet doen. Ik wil dat niet. Toe ka bolie. Zij je takkie.
0: Nou ja, multi van Sunnat, Sasuji. Doe dat maar bij jou thuis. Niet bij mij. Hè?
1: Oké, okay, ja, zie je? Dus niemand accepteert dat, hè?
0: Nou, natuurlijk niet. Hè?
1: Dus Hindustani mee bolega ehi muha. Kaise bolega ehi muha lappar khawawe ehi muha.
0: Ik kan je niet helpen daarmee.
1: Ik kan jou nooit. Ik ga de boy.
0: Daarvoor heb je...
1: Pan. Ehi muha pan khawawe ehi muha lappar khawawe. Dus...
0: Toe echt, bro. Hij werd echt serieus.
1: Hem sab chi joan jane la. Ik ga de boy. Toe kuch ha jane ga loid.
0: Burawake.
1: Isab
0: chi joan burawan se bat yaik per seke hai, kar seke wel hai. Jekar sa tu kan ya krutu karat hai. Dus die weet het beter.
1: Je moet niet denken dat jij geen burawa bent, hè.
0: Oh, nou.
1: In de ogen van, in de ogen van die kinderen ben je ook burawa,
0: ja, natuurlijk. Tuurlijk. Hem burawa baati.
1: Maar toen jij kijk kudraai ga idar udar, dat wil niet zeggen dat je geen burawa bent.
0: Nah.
1: Die kinderen lachen je uit, hè.
0: Nee.
1: Kijk wat mijn vader aan het doen is.
0: Ja, natuurlijk. Ik ken mijn situatie. Dus ja, ik ben burawa. Ik ga dat ook niet ontkennen, toch?
1: Gedraag je. De abnasik, let de
0: kapsik
1: je. Dat bedoel ik.
0: Ja, precies. Eh? Nou ja.
1: Toen magar mochko... Nee. Hoe gaat dat liedje? Als je me nog niet hebt herkend. Als je nog niet weet wie ik ben.
0: Ja.
1: De kapjanie.
0: Hoe heet dat?
1: Hoe gaat dat liedje, ja, Lloyd? Dit weet jij wel. Dit is jouw vakgebied, ja.
0: Ja. Sochik pariga gano. Maar ik weet welk nummer jij bedoelt, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, ham jani la mukeski gana yo. Tum agar mujhko. Ja, zoiets.
1: Nee. Ik ben al in de war. Tum agar mujhko na chahonge, koi baat nahi. Dat is weer een andere.
0: Dan welk nummer bedoel jij dan?
1: Hoe gaat dat nummer, joh?
0: Jawan hoya buriya, zeherke puriya, zoiets?
1: Na.
0: Okay.
1: Nee, als je me nu nog niet herkent of kent, wanneer ga je me dan leren kennen? Ai boy, abekoi wat.
0: Misschien weten de mensen wel thuis die dit nummer herkennen. John Anand Bollega. Ham toen herkennen kila ganwa. Ab ham na herkennen kila. Ik dacht dat je iets anders bedoelde, maar toen op dusar gana bedoel kerega.
1: Ah, ik bedoel een gambier wali gana. Gambier.
0: Bhayanak gana.
1: Gambier.
0: Maar kijk, guys, wie heeft het gezongen?
1: Ik ben het even helemaal kwijt, hoor. Een van de grote.
0: Maar je doet staan niet meer, probeer ik het.
1: Nee, even tekst van Bhulal Bhatiyara. Abbe hulp aiga. Hulp is onderweg.
0: Hulp is onderweg.
1: Dus nagara. Abbe koi bat aiga.
0: Pierce herhalker. Ten rustigste herhalker.
1: Adem kari.
0: Ja, adem kari.
1: Blijf ademen.
0: Ja.
1: Nabatiye loid gar labar. Rustigste batiye. Articuleer kari. Samadar batiye. Toch, als je langzaam praat, dan denken mensen dat je heel erg verstandig bent, Lloyd. Toen bar, wat jij gaat. Mensen denken, deze Lundua, bina soche, samje, goed karega.
0: Maar ganwa herhalken, na jun tu mange he, jane kon gana hega.
1: Nee, maar als je me nu nog niet kent, als je me nu nog niet herkent, wanneer ga je me dan herkennen?
0: Nou, Sunwalo, als je weet welk nummer aan het bedoelt, stuur dan een WhatsApp bericht, dan zoeken we dat snel op. Want Hamtona Janila kon gaan bedoel krijgen. Als je me nu niet kent, herkent, de Katukabina Janila.
1: Ja, zo gaat dat nummer. Trouwens, Lloyd, ik heb een slechte mededeling.
0: Aap kaap heil.
1: Bara doekje baat he.
0: Aap kon doekje baat he.
1: Maar boete is verhoogd.
0: Toen aap harle op tijd.
1: Na. Ik wil ook boete pijlen bij Ojime.
0: Oh.
1: Hoe vind je die?
0: Maar Ojime boete pijlen, ik wil ook boete pijlen.
1: Ik wil euro, separaat.
0: Daar bovenop. Van diezelfde dag.
1: Zelfde moment, zelfde handeling.
0: Hé?
1: Dus €455, Sunewalo.
0: Ab Ojime, dus van 4,30 nee. Naar 4,55.
1: Nee, het was 4,55, ik wist het niet.
0: Oh, oké.
1: Maar die boete is 4,55 dus. Hij ligt nu op mijn bureau. Barak graplen met taken, kebutwa. Maar hij ligt op mijn bureau, ik heb hem nog niet betaald. Maar hij ligt op mijn bureau, een dik chukliba die schuin oog
0: zegt.
1: Kooi lijken hem al bureau op, erk chukalba.
0: Dier is een zekere kweter, ik had.
1: Nou ja, toen zocht je kooi bataai, ga is er te doen.
0: Dier is een envelop, wel lijken derde weer.
1: Dat is jouw probleem, toch?
0: Ja, los het op.
1: Nee, envelop is al open, alles is al open.
0: Oh, ook dat nog.
1: Toen zocht je hem envelop, kolila. Amar kamuna, ja. Hoe secretariaat kan kamba, dus dan krijg ik zo'n brief.
0: Ja.
1: En daar staat er 455. Oké, dus... Trouwens, ik ga trouwens bij hem zo drie bij Botswana Albagare. Misschien hoef ik niet te betalen. Ik kan het maar vergeten. Maar ze vergeet het nooit.
0: Nee, natuurlijk
1: het nooit.
0: Nee.
1: Dus, maar dan kijk ik eronder, zie ik nog een boete staan.
0: Hè?
1: Hem zat je icoontje bij haar pier. Luid, €265 volgens mij komt erbij.
0: Omdat je brutaal was?
1: Nee, omdat ik onnodig links reed.
0: Icoontje wel.
1: Hoe vind je die?
0: Waar reed je dan onnodig links? Hoe dan?
1: Oh, hier tunnel waar mee, ja. Schiphol tunnel waar mee. Oh, hier Schiphol tunnel waar mee. Reed ik niet op de meest rechtse baan. Ik reed op de middelste baan. En die politieauto is op de rechterbaan gekomen en heeft me daarin gehaald.
0: En ze vinden en ze vonden dat je te lang op die linkerbaan reed.
1: Ja, baan. Dat ik onnodig op de linkerbaan reed. €265.
0: Hé, dat is veel geld hoor.
1: Gintoluit? 265 plus 450.
0: Zo hoor je, staat zo super hoor je.
1: Toen ging het?
0: Ha?
1: Hamjai lagine. Toen had je 265 plus 455 is €720.
0: Kaboli staat zo super hoor je.
1: Nou, maar exact betalen hoor.
0: 700.
1: Dus ik heb slecht nieuws, Sunnewalo, €720. Aan mijn Mircea la Galba op, kaske.
0: Maar dit doet wel pijn, hoor. €720 is echt
1: dus
0: heel veel
1: gedaan.
0: Geld.
1: Ik heb niks gedaan. Ik kreeg een boete van €720, Lloyd.
0: Hoezo heb je niks gedaan?
1: Njape, die mensen die in de supermarkt stelen, of weet ik veel wat.
0: Die doen wel iets.
1: Die doen wel iets. En die mogen na een half uurtje weer naar huis.
0: Ja, maar je gaat nu appels met peren vergelijken.
1: Jawel, ik ben onschuldig. Je hebt niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zat in mijn eigen auto. Ik, weet je, kon ik naar moeilijk kalikus naar kalik.
0: Ja, maar ja. Kakarie.
1: Probleem was hij gaan. Ham dus Bolli, mijn oudste bietje heeft me dit uitgelegd hoor, een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Ze wist dat ik een campagne was begonnen. Dat ik bijdrage vroeg voor mijn boete. Boete bijdrage, vrijwillige.
0: Ja.
1: Ze wist dat. Ja. Toen vroeg ze, paps, hoeveel heb je dan gekregen?
0: Ja. €5.
1: €6. Toch? Eén mevrouw €5, die andere Sunil was €1. Dus Milaike €6.
0: €6, ha.
1: Dus ik zeg van ja, die mensen houden niet van me.
0: Ja.
1: Ik heb maar €6 gekregen. Ik heb een hele campagne gevoerd. Ik heb een boete van €455. Ja. Nu heb ik een boete van €720. Samen, doe je. Wat ik niet wist, die agent had me dat niet gezegd. Maar goed, die boete is er ook bijgekomen. Dus.
0: Ik heb in Nabolis, man, toch?
1: Nabolis, Sarwa. Huh? Dus mijn dochter zegt tegen me van paps, die mensen houden van je, maar je hebt het niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Hamboli kabelwa. Hoe moet ik het dan doen? Weet je wat ze me heeft uitgelegd?
0: Kabolis.
1: Van die mensen denken dat je een grap maakt.
0: Nee, postkerk.
1: Nee, mijn dochter heeft me uitgelegd. Dat ding, die oproep moet je wel serieus doen. Je moet niet als een grap brengen.
0: Ja.
1: Maar die mensen
0: serieus.
1: Denken nu, die mensen houden wel van me.
0: Ja.
1: Iedereen houdt van me. Kena lobby creme. Luid, behalve ik, Jan. Maar goed, ik ben wat daarbij. Hoe wat jij trouwens? Ik moet even graven in mijn geheugen, kontje liedjes, die man of vrouw. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Dus ik moet nu een serieuze oproep doen hoor, Sunnewalo. En dat ga ik natuurlijk in het Nederlands doen, want serieus je Nederlands met jij kerk op zo'n leven. Deze zielige man heeft een boete gekregen. Onterecht, geheel onterecht, vind ik. De politie is een andere mening toegedaan. Voor in de hand houden van zijn mobiel tijdens het rijden en het niet rechts op de rechterbaan blijven. Onnodig links rijden. Samen is die boete nu €455 plus €265. €720 heeft Lloyd gerekend. Maar ik doe wederom een oproep. Als jullie naar Diwali komen, denk aan me. En dit is geen grap dus. Ik moet dat bijzeggen van mijn dochter. Dit is geen grap. Dit is gewoon echt een fondsenwerving oproep.
0: Ja.
1: Toen aye hamaruper thora kripa kariye bij de poort. Lloyd wat hara hi deze keer. Ik ga niet staan. Lloyd gaat daar staan met zo'n ding, toch? Hoe noem je dat? Collectebus?
0: Collectebus.
1: Collectebus.
0: Help aan de winter door.
1: Help mijn boete te betalen. Boetebus. Met een boetebus. Dus toen een jeer dat je jontje toch na 50 cent. Dat gaan we niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dan
1: gaat een mooi bedrag dat je jaar.
0: Want collecte kunnen we Timo bieden. Nee, Timo bieden. Want je moet binnen zoveel termijn moet je betalen, toch? Hè?
1: Dus deze keer is dat geen grap, hoor. Ah,
0: jongen, 720 euro is
1: veel. Hamaroeper Rahamke Raham.
0: Hé, hè? Ik vind het veel, hoor. Ik vind het echt veel. Maar goed.
1: Is dat kroe, hè?
0: Ja, nee. Het doet pijn. Het doet heel erg pijn.
1: Heb ik mijn vrouw proberen te overtuigen, hè? Van zo, nou, dit halen we uit jouw potje. Maar nee.
0: Je torprobleem, hè?
1: Oeh, torp. Hoe jij dat gaat oplossen, is jouw probleem. Maar niet uit mijn potje.
0: Wat vind je van het idee dat de regering wil konijnen, Rotterdamke haven mee, Tjoremange, ja, om het natuurgebied daar weer te herstellen?
1: Bara mooi badbollen.
0: Ha, kun je niet kijken, hij maakt het hier.
1: Ha, bara mooi badbollen. Don hier aan onderwerp wel klaar. Lloyd wilde even nieuws geven, zo'n levalo nieuws. Nieuws van het jaar deze. Binnenkort kun je ook konijnenjacht
0: gaan. Dus Rotterdam is een konijnenjacht, vind jij zeggen?
1: Binnenkort, gratis konijnenjacht. Neem je pijl en boog mee of je hoenen.
0: Heb je konijnenvlees gegeten? Is het lekker, konijnenvlees?
1: Nee. Ham daar pook bij die Lloyd. Ham is op je gewoon een konijn durf, Karila.
0: Ja.
1: Leguaan vlees. Hé, hey, no man. Ik vind het luguber.
0: Kaimanke vlees.
1: Maar de heer dat ik haai gaat, maar is het na? Ham nee, niet laar. Ham dat ook wat, laat wij symbolisch.
0: Malita zegt, je krijgt op 1 november een tientje nu je boete is verhoogd.
1: Maar wacht even, Malita heeft toch al 5 euro gegeven aan
0: me? Ja, maar ze gaat je nog tientje geven.
1: Nee. Hoe deed je ook al, hè? Ham mag je dat nou? Amaila nawa at mi wali loit.
0: Nawa at mi jun toke deze ke hega kabele.
1: Hega ego panchayat boete.
0: Panchayat boete, ja. Iedereen bij elkaar en dan...
1: Het is een gemeenschapsboete, zo nee, wel. Ik ben een gemeenschapsmens. Hè?
0: Ja.
1: Dus hamaru per rahamkar to
0: rahamkar.
1: Dus iemand heeft een bericht gestuurd naar ons kantoor.
0: Oh, otja.
1: Ja, normaliter hoef ik het niet te behandelen. Maar soms kijk ik naar berichten. Het komt langs mij ook af en toe. Oelikis heiga. Jullie hebben te veel evenementen. Daar kwam het op neer.
0: Oh.
1: Ja. En wij wonen heel ver van Amsterdam. Dus we kunnen niet komen. Maar dat irriteert ons.
0: Oh.
1: Dat jullie zoveel evenementen hebben.
0: Oh, hem naar pijlen.
1: Ja, hoe vind je die?
0: Nou.
1: Dus Lloyd, op zijn reclame naar carrière. Kiet op zijn evenement naar carrière. Want die mevrouw of meneer, mijn boel, jullie keren, die irriteert zich daaraan.
0: Die irriteert zich.
1: Naar evenement toe krijgen.
0: Het naar het evenement krijgen.
1: Snap je het horror? Hij gaat niet meer meervaartelijk. Dus die persoon heeft wel gelijk, zo te wel. Maar ik denk van, ik heb Boudina, mooi bij Adamia of Ratiake.
0: Ja.
1: Waar ben je mee bezig? Dat jij ver weg woont en niet kunt komen, betekent toch niet dat andere mensen niet van een mooi evenement mogen genieten?
0: Maar
1: je kunt zelf ook moeite doen om te komen.
0: Ja, toch?
1: Het is scooter bij ijs, gewoon.
0: Ja, je pakt
1: niet te kan regelen, maar scooter waar. Tjalawa, het behoedje je. Nee, maar soms krijgen we berichten waarvan je denkt: van jongen.
0: Ja.
1: Ik denk ook bericht liggen straks van: jullie lachen te veel, jongens.
0: Oh.
1: Dus ham log ka chai ga maut ke khabar jaise loit. Drie kwartier maut ke khabar gaat batiye cha. Dus dan denk ik ook van jongens, jullie zitten niet goed in je vel. Hè?
0: Ja.
1: Ga dat anders verwerken.
0: Ja.
1: Ga een hobby zoeken. Ga tuinieren. Ga vrijwilligerswerk. Ga iets doen.
0: Ja,
1: maak iets van je leven. Maar ga niet dit soort domme dingen bedenken. En dan ook echt achter de pc kruipen en dan een bericht gaan.
0: Maar daar heb je wel tijd.
1: Nou, daar heb je niks te doen.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Zo naar Lloyd?
0: Hamar buurtja met kuch oerige, een helikopter, kuch bijlo.
1: Balkoika.
0: Of kuch
1: bijlo.
0: Kuch bijlo. Dus waardoor mensen nu, of dat een helikopter hier in de buurt.
1: Denk Belmer Bayes het naar Barkar, ha, Lloyd. Toertarke Nikardis.
0: Ja, sommige zijn toch veranderd in een appartement of zo?
1: हाँ, यहाँ अलमेरा बेन में, अलमेरा बैठे में, अलमेरा बेन रहा, हाँ, इतना बड़का कॉम्प्लेक्स बन उनकर दे इस समय, एंड कंटिन्यू है वो सेलेट कोर्ट,
0: या मैं
1: बखराई पिया है बलाय,
0: दस नापे की नहीं मेर, एक नापा नहीं मेर,
1: दस बड़का बड़का खबाऊ है, सब कुछ है, नतुलक थोड़ा फर आउट थे, मुंह तो से फाइव स्टार होटल दी मेंसे,
0: या जना है हमारे,
1: ze mogen toch gewoon in een beetje oude gevangenis gaan. Maakt toch niet uit.
0: Ja, sab ke pathale sanam, sanam ke jail mein. Santo Boma mein of zo. Dan leren ze het meteen af.
1: Mino wani go na Santo Boma. Zo ging het liedje toch?
0: Ham na, hoe gaan we naar janu? Hoe
1: is het? Juniors ke gana ba ya?
0: Oh, juniors ke. Oh, ja, ja, ja.
1: Mino wani go na Santo Boma. Zo ging dat liedje toch?
0: Zo ging dat liedje, ja. Ja. Nee, klopt.
1: Bahut purana gana yaar.
0: Zeker, zeker. Purana gana hai ya.
1: Hum soche u ganwa to ke yaad hoye. Ma koi koi reaction kari samar ganwa pe yaar.
0: Kon ganwa pe?
1: Are ki abbe tu na pahchai le hum
0: pai. Oh, na koi na koi na koi na ganwa jane hai jo koi na ganwa jane hai jo
1: tu. Waar zijn die hulptroepen? Waar zijn die geweldige hulptroepen van ons?
0: Ik weet niet, want ze weten zelf niet waar jij het over hebt. Kon gana ke bare mein tu mangega. Hindustani gana. Dat was het dan voor vandaag. Koffie, chai en zonder cheesecake. Cheesecake Tim naar Rama. Dat gaat wel in deze dagen weer gebeuren hoor. Dat we dan weer met z'n drieën zijn met Sudhir erbij op Ujala's Koffie, chai middagshow.
1: Nee, maar normaliter zal het met z'n tweetjes zijn. Nou, ja, af en toe.
0: Nou, af en toe.
1: Komen
0: dan,
1: er drie of vier bij. Nou ja,
0: ja, wordt gezellig.
1: Want de vierde kandidaat komt eraan. Hè?
0: Die komt eraan. Hè? Die komt eraan. Die komt eraan.
1: Ja, dus dire Ugarmai ga je zei het.
0: Mooi, hè? Mooi.
1: Barca, ik go Paharu, ba. Ik go.
0: Ja, ja. Kamba, ja.
1: Ik go Kamba, ik go Monument.
0: Monument.
1: Bacha, ik go Bacha, ba. Ik go Kapitan, ba.
0: Monument wat je nodig hebt. Monument wat je nodig hebt.
1: Dus dat is wat je gaat. Leuk. Boene, rustig, stap voor stap.
0: Zo is dat.
1: Kon je kaaien, kon je benen je, ik betaal de hem met u. Hamse lie to bara lekker baami khaai lekker.
0: Ja, ja, kan je baam, bijzaal, ik go aparte.
1: Oklaag bieker le, jij toch een deze.
0: Aparte baami raacha.
1: Jij toch een deze baamia, oké, okal lage pahunch ge klachtwa.
0: Ha, direct, direct.
1: Toe bhol ja ki, ab toke miliga, toe bhol ja. Klaar.
0: Abbe ham jabe moksa leesi khaai, moksa leesi jabe khaai.
1: Nou, wacht even, maar de mensen kunnen dit niet volgen. We moeten dat even toelichten. Dus Lloyd heeft iets lekkers gekregen om te eten, Bami. En stuurt in een app, in een groepsapp waar iedereen in zit, stuurt hij een bericht. Dit is wel een hele vreemde, Bami. Ja. Eigenlijk wilde hij zeggen, dit is hele vreemde, waardeloze Bami. Maar dat woordje waardeloos of rommel Bami heeft hij weggehaald. Weet je hoe boos je iemand hebt gemaakt, Lloyd?
0: Ja, ja, dat was niet de bedoeling, maar...
1: Inokie snacks moro.
0: Ja. Dus eigenlijk is het wel verkeerd vertaald, kan doen. Maar eigenlijk misschien was de boodschap van inderdaad iemand meer.
1: Dat ding is erg hoor, Lloyd. Je is erg hoor met jou. Dat is een gegeven paard in de bek kijken, hè, Lloyd? Ik tot ook een milal, heiga.
0: Or upar se go hai ya
1: ek to commentar baat okay in okis next more ja tu dekha kar sakega
0: sorry hoor, sorry but that was not the bedoeling maar het was wel een aparte bami hè het was wel een aparte ja. Bami
1: nee dat moeten schrijven van het is een aparte bami maar het is lekker dat toch gemiddeld maar jij hebt geschreven wat voor vrienden. Ay boy, thoda seekh to Lloyd batiye ke tu bhi aur likhe ke bhi.
0: Tu agya pe aur tel daar de bhaiya, hai?
1: Oi to o kamwa koi ke to kare che kamwa. Om dingen uit te vergroten moet je. Kijk, als je iets wil duiden, koi ke tu mangi kuch samjhawe.
0: Samjhawe ha.
1: Ta bhayanak roop mein samjhawe chahi Lloyd.
0: Ha bhayanak roop. Ibat
1: yaad kariye. Dus je moet dat ding groter maken.
0: Groter maken, hè?
1: Dan kun je iets uitleggen aan iemand.
0: Ja.
1: छोटा रूप में समझिए तो ना समझेगा
0: तो बोली फिर कुछ होती है जवान
1: दस यमुत तो प्रॉब्लम फॉर ग्रोथ एंड दन मुझ तो आउट लगे
0: या
1: यमुत नहीं सेगा ये प्रात नहीं गुड यमुत सेगा ये प्रात एक वर्स्क्रिकलक स्लेक्ट
0: या En dan
1: kun je die persoon uitleggen, kijk, kijk, zijn kontje bij probleem hoor.
0: Ja, dan is die persoon helemaal scherp om te luisteren, want kontje is maar een probleem eigenlijk.
1: Luid, hem lukken Piet Barel, maar hem geilen. Toen de kakker ze kregen. Trouwens, Diwali concert rahega 1 november. Na boel je zo niet wel, 1 november. Kartapen toe zit ik al. Jitne aange kinie, otne aange bijt hier. Klaar. Meervaart.nl per toe dekle. Zondag reed toch? Zondag reed, ha? Zondag 1 november. Zondag 1 november. Janai ga door, maar 1 november is meteen een dag na. तू जानेगा अक्टूबर के बाद दस एक आते हफ्ता और रहेगा सुनने वालों बहुत देर ना करिए स्टार्च पास कोर्टिंग ना हैगा तू चाहे दूर रहेगा ये मेंट वेलकम दैट फेस इज नीट अलेन फॉर मेंस ऑफ एम्स्टर्डम एंड ओमगेविंग दैट फेस इज फॉर अलेस एंड इडरेन दस फूल ये नीट बाहर गेस्लोटन वार यू ओक वोंट जय बेंट ओक वेलकम फन हार्टे
0: इडरेन इज वेलकम
1: एंड लॉयड गाट दार स्टान मेट एन बसे dus toelong कै से होने गो गाट दैट बस वन हीट लॉयड
0: हेल्प आन द बूते टू बेटालन
1: Ja, boetefonds, hè?
0: Boetefonds.
1: Abon, groetjes, goeiemiddag. Okay, dankjewel.
0: Doei, doei, doei. Ja, te kaap nisun hè. Ujalas, koffie, chai, middagshow.

En daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze donderdagmiddag. Ja, gaan ze niet rusten, ze betalen. Dat er nu zo'n liekje kontje gaan boeren, mangelen boeren. En vandaag hebben we gesproken over huizen. Tenminste, ham betalen, hè. Ik herk je bij me. Over de economie, over oorlog, over natuur. Over, zelfs over konijnen, hè. Koenkoenieke bij me, ham betalen, hè. En misschien is dat precies wat onze wereld zo bijzonder maakt. Soms zijn de problemen enorm, hè. En soms blijken oplossingen uit een heel onverwachte hoek te komen. En dan moet je koenkoenierekken om de natuur te herstellen daar in de buurt van Rotterdam. Niet alles hoeft ingewikkeld te zijn, niet alles hoeft groot en niet alles hoeft vandaag opgelost te worden. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe verhalen. En dat was het met jou. Nieuwe muziek en natuurlijk weer nieuwe koffie en chai. Maar voor nu, geniet van deze donderdag. Maak tijd voor iemand die je dierbaar is. En vergeet vooral niet om zelf ook een beetje van het leven te genieten. Deal ze met heel je hart. Namaskar. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig. En blijf vooral luisteren naar Ujjala Radio. Jetha Ujjala's Coffee Chai Middagshow. Een beetje nieuws, een beetje warmte en muziek die ons verbindt.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Dujana is toch mijn favoriete radiostation.
3: Music kan silsila jari hai, gane, acche se acche gane, aap Ujala Radio per sun rahe hai. Ab aap sunye Ujala Radio per ye song.

You are Ujala Radio Headlines. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds.

0: Koeroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: You are.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: U luistert naar Ujala Radio.
4: Ujala naar her, zondag 1 november, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aul. Ujala naar her, Suriname, Diska, Wahikalakar. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

Live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilina. Oude bij ticket aap, gerietstukken heen via meervaart.nl. Oude ha, apkibar, staspas korting nahega. Dus, ticket gedaan, bouwt die zuste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Live on stage, Mouse Me Royce, zondag 1 november, Meervaart Theater mee, Ujjalaka, Diwali Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticketapp, wacht bij Grilina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahenga, wacht bij, app op naar ticket Grilina. Het is vanaf €15, oh, die is

Zondag 1 november, Diwali, Festival of Light. Ujjalalari heen meer van theater mee. Toki Aukepri en live on stage. Ingrunil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Zunewallo. Vanaf 15 euro, staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage, Ingrunil Roy.

0: Live vanuit de Hoogstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze permis van te hebben via DAB+. Door Garmin, door Otome. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैहार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया उजाला रेडियो द हिंदुस्तान से साउंड फॉर नेदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट फॉलो ऑन्स ऑफ सोशल्स फेसबुक इंस्टा टिकटॉक एंड YouTube canal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagta hai aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hij? तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mensen, ook van hier van Juar. Ik zie Loital. Hij zei Dhore. Abne Sulve, hij zei. Ona, Loitke Sulve na. En ik zie Mahinder ook. Lekker, hij is een bicycleper. Tjalaike. Hij zei op een vriendinke. Rage piche, hij zei gumaai-gumaai-ke gana gave. Ja, waarom hebben wij die gewoontes niet? Dat soort gewoontes. Ja, jammer, echt jammer. Als iedereen het zou doen, zou ik het ook doen. Echt waar. Geet Samir Kalika Hua. Alka Yagnik or Sununikam Pekko Pesh Karta Hoon. Ey Dil Ye Bata, Kyun Hone Laga Ek Dard Zine Mein Aur Aane Laga Kyun Maza Ab Mujhe Jine Mein.

Yo Ujala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm. Ujala, pesh kare hain Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meerwaard. Met Sanjay Jodha, Mousmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
3: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Oujalalarhe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Jabberjus Concert en natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kizaat. Meervaart Theater mee, Jabberjus Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge, Meervaart Zeer. Diwali Festival of Lights met Satyam Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Mousmi Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kizaat. Ticket wacht per Grielena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Moende Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Luciano Lare, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart, we horen wel heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aap, ticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: Onbetaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op

bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag donderdag, bijna weekend. Ja. Bahar Kemausum, bootkraaf hier uit.

Je kan niet elke dag zon hebben, toch? We zijn een beetje verwend de afgelopen tijd. Maar ja, laten we hopen dat oktober is Nirhiga met mooi weer. Kabi kabi pani, barsiga is geen probleem.

plaatje heet waar? Nee, nee. Ja, wat zeg je nou? Vandaag is donderdag. Donderdag 8 oktober. Ik heb programma zonder hè. Zometeen praat ik met Arend Chandrikasing over luchtige onderwerpen. Ja, kortste met jaar. Ik heb er mee. Baat tegen kan niet wel hè. Headlines voor vandaag. Aatje, BVA, Tarik, oktober keer programma. Nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM laten zien dat bestaande koopwoningen gemiddeld 503.000 euro kosten. Bijna 2/3 wordt nog altijd boven de vraagprijs verkocht. Wel krijgen kopers iets meer ruimte om te onderhandelen. Bijna 500.000 woningen bedreigd door funderingsprobleem. Volgens onderzoek van Deltares en DNO hebben ongeveer 425.000 woningen funderingsproblemen of kunnen die op korte termijn krijgen. De droogte van afgelopen zomer heeft de risico's vergroot. Konijnen moeten Rotterdamse haven helpen groeien. Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoor. Het kabinet trekt 50.000.000 euro uit voor natuurherstel rond de Rotterdamse haven. Opmerkelijk onderdeel, konijnen uitzetten in duingebieden. Het herstel moet bijdragen aan het weer mogelijk maken van bouwvergunningen. Nou, we hebben de hulp nodig van de konijnen dus. Nog meer nieuws over woningbouw. Etcetera. Bouwbedrijf BAM neemt de specialist in ondergrondse leiding en warmtenetten over. De overname onderstreept het groeiende economische belang van energie-infrastructuur.

और भी समाचार हैं सुन वालों buitenlands nieuws. Vandaag beginnen in Peking belangrijke handelsbesprekingen. De EU maakt zich zorgen over handelsonevenwicht van ongeveer 1 miljard euro per dag. Europese importheffingen en Chinese tegenmaatregelen dreigen. 3 doden bij aanvallen op Saoedische vliegvelden. Eerste Atlantische orkaan van het seizoen bedreigt de Verenigde Staten. Orkaan Isaias trekt door de golf van Mexico. Vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Dus hoe kan die Nadja hier, Amerika? De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor mogelijk levensbedreigende overstromingen. Het Wereld Natuurfonds bevestigt een ernstige achteruitgang sinds 1970. Tegelijkertijd laat het nieuwe rapport zien dat natuurherstel mogelijk is. Ongeveer de helft van de onderzochte populaties is stabiel of groeit. Wereldwijd gemiddeld 73% krimp bij onderzochte populaties wilde dieren. Aardari Oktoberka programma zonder hey, koffie, chai, middagshow. Welkom allemaal. Jullie gaan maar opkoeien en gaan maar zoenaten. En intussen wacht ik op natuurlijk aan het Chandri Kazing. Die zeggen baat kunnen wel heen natuurlijk aanschrijven. Samen met jaren gebaren weer. Ja, dan wil ik die nu gebaren weer. Maar misschien ander onderwerp. Jullie gaan ook laten wel heen. Ujala Radio per...

Paul Poujalas, Diwali Festival of Lights. Vergeet niet om tijdig je kaarten te kopen. Jala Radio, je hey Jala Radio, ga koffie chai, middagshow, avond, erin, zonne, wallo. Oraatje, hem ook 30 naar hebben. Ongeveer tot 1 uur, denk ik hoor. Maar. Even een half uurtje nog ontspannen. Samen met ons op Jala Radio. Welkom allemaal bij Jala's Koffie Chai, middagshow. Aatje, cake wanaga. Nou ja, de cake die komt altijd als hij tijd heeft hoor. En daarmee bedoel ik dan collega's tot hier. Het is donderdag 8 oktober. De koffie staat klaar. Chai staat klaar. Ja, chai mag natuurlijk niet ontbreken. En muziek. En die houden we lekker dichtbij. En vandaag beginnen we met een vraag die heel veel Nederlanders bezighoudt. Wat kost een huis tegenwoordig eigenlijk? Kitna lage hega. Kitna dam hega eeuwig herke. Nou, dat is heel veel. Volgens de nieuwste cijfers van Makelaarsvereniging NVM kost een bestaande koopwoning gemiddeld €503.000. Dus bijna half miljoen. Nou ja, bijna een half miljoen dus. En dan heb je het nog niet eens over de inrichting of de verbouwing of die nieuwe keuken waarvan je dacht, ha, ikukuruwa hamangila, appen nauwak hermet. En dan denk je van, nou, dat doen we dan even erbij. Of dat doen we even erbij. Kusna kusto kerkje henga. Dan wordt het alleen maar meer en meer, hè. Dan kan ik harwatu kilimbaart, die bestaande woning van een half miljoen. Maar dat moet je nog inrichten. Maar kopers krijgen je tegenwoordig iets meer onderhandelingsruimte. Alleen blijft de woningmarkt behoorlijk krap. Verder vandaag een opmerkelijke plan uit Rotterdam. Daar moeten konijnen gaan helpen om de haven weer te laten groeien. Ja, toen mooi seizoen, Hega. Je hoort het goed, konijnen. En niet als havenarbeiders natuurlijk, maar als natuurlijke beheerders van de duinen. Internationaal kijken we naar de handelsspanningen tussen Europa en China, naar de nieuwe aanvallen in Saudi-Arabië en naar de orkaan die de Verenigde Staten bedreigt. Louisiana, Mississippi, Florida, Cantina, J.E. Voldoende nieuws, Askeli. En natuurlijk heel veel muziek op Bujala Radio.

0: Dan wil ik hier door bijna hem naar reizen. Arend, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom op deze, lekkere donderdag 8 oktober. Goedemiddag.
1: Ja, 8 oktober alweer. Hè. Goedemiddag.
0: 8 oktober.
1: Die jaga, samaya.
0: Behoed snel, ja. Behoed snel, jaga.
1: Voor je het weet, ik wil Baris bij jaga.
0: Ja.
1: Ik moet weer gaan wennen aan 2027, man. Ja. Ik ben net gewend aan 2026.
0: Maar tussen september is met op een hele planning. Maar natuurlijk, je kon je carrière aan wel eens halen. Dus ja, 2027. Ja, nou ja, je weet toch al wat je allemaal gaat doen. Of wat je wilt bereiken. Door doelen, coach Jega.
1: Mijn laatste maanden zitten bomvol.
0: Bomvol.
1: Nou ja, van iedereen denk ik hoor.
0: Ja.
1: Want in december heb je natuurlijk heel veel feestdagen.
0: Ja.
1: Conchit Sessuro, 5 december begint het al, toch?
0: Ja, inderdaad. Daarvoor heb je ook iets voor die kinderen. Hè? Daar begint de drukte al mee met die kinderen. Karamega, Sint Maarten, toch?
1: Ja, nou ja. Je hebt Sinterklaas, ja. Je hebt Oud Opnieuw.
0: Ja.
1: Dus die decembermaand is gewoon een feestmaand.
0: Eigenlijk.
1: Dus ook heb behoed na Guinea.
0: Auto snelste bidja, december snelste bidja.
1: Dan toch ik erik toe oktober, november met kalle. Want december na Guinea zo'n nevalo. Toen zocht je gewoon, ik doe mij na orba doen. En het is al 8 oktober, dus oktober, november. Hé, we hebben minder dan 2 maanden, Lloyd.
0: Ja.
1: December ham na Guinea. December is een overgangsmaand.
0: December, een overgangsmaand. Acteur Anna, Nana, Molly Mati, Anna, maar Nana Pateker is overleden. Bekende acteur, toen Jan ook het hoor, Nana Pateker.
1: Ik ken hem, nou ja, ken is een groot woord hoor, maar ik weet dat hij er is en ik weet dat hij in redelijk wat films volgens mij kleine bijrolletjes heeft gehad, corrigeer me.
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Volgens mij is het niet een hele grote acteur geworden in de orde van Amitabh Bachchan of zo.
0: Maar
1: wel bijrolletjes volgens mij.
0: Ja. Nana Pateker.
1: Nee, ik ben geen fan van hem. Ik ken hem niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik, Hamka Boliar, het is jammer. Want kijk maar eens bij Lloyd. Hoe oud is die man geworden?
0: 75 jaar.
1: Ja. Kabulier.
0: Boot jong.
1: Zo'n 75 van vroeger, hè?
0: Ah.
1: Was een andere 75 dan 75.
0: Ah, natuurlijk,
1: van
0: tuurlijk. Ja.
1: Maar 30, 40, 50 jaar terug, je kooi 75, hoor je atra. Ja, dan spraken we over een respectabele leeftijd. Maar 75. Nu als iemand op 75 komt te ontvallen, dan denk je van, veel te vroeg, man.
0: Nee, dan zeggen we, dat is veel te jong, 75 jaar.
1: Ha, toch? Dus het is wel veranderd. Ons beeld en ons perspectief en onze verwachtingen, beter gezegd, zijn wel veranderd.
0: Ja, natuurlijk. We moeten goed zorgen voor jou, want ja.
1: Je bent snel.
0: Want je kunt ook koffie aan mij niet. Koffie had ook in naam gekregen. Dat is chagrijn. Kooi baat naar mooie baat naar jullie krijgen.
1: Koffie, chai, chagrijn.
0: Dus.
1: Trouwens. Dus we kan hier chalet rijden even Sahar mee.
0: Oh, toen chalet bij?
1: Zeker een bordje. Ja, we gaan niet chalet. Dus ik zie een bordje. Wacht, aangekoffie, Lloyd. Wacht. Toen gaan we afleiden krijgen. Wacht. Ieder jaar je haske, donen jij tap hem pijpen.
0: Nee. Oké, ga je gang.
1: Oké.
0: Hé, af zie 10 dijn met uw sleur, collega. Dus je begint...
1: Gaan we concurrentie, toch? Als je concurrentie hebt, dan ga je meer je best doen. Dan.
0: Oh, die concurrentie komt van cake.
1: Koffie, chai, concurrentie.
0: Koffie, chai, concurrentie. Ja. Daar heb je die zeven jaar weer.
1: Concurrentie is goed, hè, voor iedereen trouwens.
0: Ja, natuurlijk. Dan blijf je scherp, toch? Dan ga je nog extra je best doen.
1: Ja.
0: Toch? Dus ja, dat is
1: eigenlijk helpt concurrentie jou om beter te worden.
0: Ja.
1: Zo moet je ernaar kijken.
0: Ja.
1: Concurrentie maakt mij sterker en beter.
0: Ja.
1: Dus dat is wel goed. Maar het moet geen moordende concurrentie zijn.
0: En concurrentie is goed voor de klanten, zeg maar. Als het gaat om winkels.
1: Dan
0: is het goed voor de klanten.
1: Consument. Koffie, chai en consument. Dus Kalina ham chalat rehli. Fruity karat.
0: Sahariya
1: mein. Ham chali laata, fruity karat chali laata. Toh gana gawa chali laata. Mensen vinden dat raar.
0: Ja, hoezo raar?
1: Maar ik vind dat leuk.
0: Is toch leuk?
1: हम कहूं भी चलीला रास्ता पे चलीला शहर में चले तो वेचे एक पर लॉ लेन यो एक बार तो उनपन हम गाना गायला वही में प्रवृत्ति करीला मैं फ्राउ दू दैट नोइट मैं फ्राउ दू दैट नोइट चेक नहीं थी फ्लाइट ऑफ फोन्स में मार एक अपन नोइट होर फ्लाइट
0: Nee, maar een vrouw in het algemeen, hoe het er vroeg die kreeg, ja. Nou ja, behalve connoisseur, concert, dan misschien gaan ze dan wel helemaal los. Maar dan stap je gewoon vroeg die kreeg, toen we gaan, vroeg die kreeg.
1: Dat is een beetje ordinair, hè? Als een vrouw een... Nee, maar ik vind dat heel leuk, joh. Een beetje, hè? Dus ik geniet ervan op Chalila Hamsahria, en ik zie een bordje daar staan.
0: Ja.
1: Koffie, chai, cheesecake.
0: Koffie, chai, cheesecake. Ja.
1: CC. Ha, dus CC. Ik hoor ze cheesecake. Hoe
0: cheesecake.
1: Vind je die?
0: Dus, nee, ja,
1: maar cheesecake is volgens mij één woord hoor trouwens.
0: Eén woord, juist. Ja, één woord.
1: Dus
0: inderdaad.
1: Eigenlijk mag je nog alleen die ene C gebruiken.
0: Ja, klopt. Nee, dus over leeftijd gesproken. Dus Asa Wilhelm Jugli. Dus,
1: geen leeftijddiscriminatie toch?
0: Nee, helemaal niet. Maar dan denk je van ja, hey, zo'n hamte in het nou
1: Amerika
0: Hoegel. Maar ik voel me gewoon nog jong. Ik zie er nog jong uit. Ik denk van, hey, hij met naar Boulevard jullie, maar hey, ik voel me helemaal top.
1: Nee, maar zo na 60 is het nieuwe 40 toch, Lloyd?
0: Ja, inderdaad.
1: Hij is zo hier, dus ja, hey, wij zijn nog lang niet 60, dus wij zijn nog sowieso erg jong.
0: Erg jong,
1: zelfs als je 60 bent, dan moet je je jong voelen. Ja. Dan ben je gewoon 40, gewoon kooi bolika, je bent iske bat in 40.
0: 40, direct bolia.
1: Okie bolia, je bent vrijpostig, klaar. Nee, maar je moet er trots op zijn als je good looking bent, alles functioneert nog goed, je bent nog vief. Dan moet je met trots kunnen zeggen van jongen, ik ben al zo oud. Maar kijk, ik kan nog alles.
0: Als je nog vief bent, vief, equal woord, hega, vief. Is dit een Surinaams woord, vief?
1: Nou, Turks woord.
0: Turks woord, hega. Als je nog vief bent, vief. Het
1: is gewoon een goed Nederlands woord, meneer.
0: Oh ja, vief, als je nog vief bent. Nou ja, okay,
1: maar woorden schat, John, hega.
0: Maar wat bizar, het hoor, woorden schat mee.
1: Hamer Surinaamse woorden schat, maar en Belgische.
0: Nee, om het heel verder te
1: Ja, hè. Hij gaat purana thora toch? Saben ik het al wat? Gij zult niet doden.
0: Ja. En zo praten die Belgen. Gij zult niet doden. Ja.
1: Dikkele toch? Ja. Nou ja. Bijbel mij is een likkel.
0: Ja, is een likkel inderdaad.
1: Volgens mij.
0: Ja, zo staat het ook erin. Ja,
1: ja toch?
0: ACM, collega, van laat mensen huishoudens voortaan betalen naar gebruik van hun stroom. Vind ik een goed idee.
1: Sunna. Lloyd, denk je dat onze mensen geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen?
0: Nou, ik kom erna.
1: Kappen ermee. Kan je toen jij neemt een vergadering en een meeting, toch?
0: Ah, toch een kroetura. Onder een bon kroetu. Wat is er allemaal uitgekomen uit die kroetu?
1: En Batsha, Vijay was erbij, Batsha?
0: Ja.
1: Oh nee, kapitein.
0: Kapitein Raha Vijay en Batsha was...
1: Batsha was iemand anders.
0: Iemand anders.
1: Ook een namona mag bolekan mee.
0: Ja, namona bolie.
1: Dus ik was Batsha bijtala, ik was kapitein bijtala. En ik was waarnemer. Hem kan ik taket rehi kao.
0: Oh, kan ik zoen het rehi or deket rehi kao.
1: Ik was aanwezig namens de media.
0: Ah, oké. De media kon je opmerken, dus kon je waarnemen kunnen zeggen.
1: Dus we hebben zoveel richtlijnen gekregen, hè Lloyd, jij en ik.
0: Richtlijnen voor Koffie Chai Middagshow.
1: Ja. Hoe vind je die?
0: Nou ja, ik vind het goed. Alles
1: wij
0: is,
1: lachen te veel. We lachen te veel.
0: Oh.
1: Nee hoor, dat heb ik niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar over jou alleen maar klachten.
0: Kan ik klachten gemaakt? Toen mag je hem behandelen, Kari.
1: Uitzending met live.
0: Jontje, toen mag je... Ik bedoel, door Moen, Kabina, Banker.
1: Mohanabanhovega.
0: Dus je bent altijd kritisch. Je bent altijd koesje naar koesje.
1: Lloyd praat te snel.
0: Oh.
1: Hoe vind je die? Nou, klacht nummer 1.
0: Nou ja, prima.
1: Hamboli, maar ja, die man denkt heel snel.
0: Ja.
1: Dus alles wat hij in zijn hoofd heeft, moet hij in weinig tijd gewoon kunnen delen met
0: mijn
1: ons.
0: Handelingssnelheid is behoed.
1: Juist, die man is gewoon slim. Dus dan, ja, dan praat je een beetje sneller.
0: Ja.
1: Slimmer en sneller gaan hand in hand, heb ik ze proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet doen, Lloyd.
0: Hey boy.
1: Je moet iets minder snel gaan, temporiseren. Dus toch sochek pariga daarover. Krutu meetje jwa aileiga.
0: Acha, krutu mee. Or koontje krutu bhaileiga.
1: Toen nieuws deweiga. Bar.
0: Are
1: Adamia bole ham समझ ना पाएला कौन सी बोली से लॉय
0: अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, अच्छा,
1: रुस्त इन दोस्तों तो? अब चाहेगा रुस्त ले अब
0: हमें रुस्त ले हम
1: जैसे बतियाईला ऐसे बतियाई रुस्त खोन नेक्चर्स ये मुझ आर्टिकुलेर
0: आई मिगादो
1: आई और क्रूतु के बात सुनिए
0: और बोल कौन सी क्रूतु रहा है
1: पेट भर गया ठीक हो गया
0: ना ना ना सुना सुना ये मुझ दिंग आन कुन हो रहा था ये मुझे सेल्फ बेटरे इट इज नीट zeer om je
1: Or sabse barka onder deel hai ga tu hamar batiya kaat de bhaiya tarwel hum batiya ila go moi cheez ke upar hum batiya ila banana chips ke upar kasaba chips hum nani ka ka aur tu batiya ga so mar dusra cheez ke upar dusra
0: cheez hum log links rechts chal jayla toch
1: hai thora jada
0: ho jaye
1: bhai links of mein rechts oh
0: तो हमसे पूछे कि हम लिंक्स बाटी
1: हाँ, तो पूछे ला, तो
0: हम लिंक्स बाटी लिंक्स
1: हो बदलिए ये बंद लिंक्स लिंक्स हमदख बदलिए
0: लिंक्स हमदख और बदलिए दैट और बदलिए सैंडर्स
1: नहीं अरे यार पॉलिटिक पॉलिटिक का क्लियर तो कौन सी बात है लिंक्स ऑफ रेक्स Of ga je rechtdoor, zoals Rita Verdonk?
0: Nou, niet rechtdoor, nee, ja. Bestaat ook midden?
1: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor, ik ben Rita Verdonk.
0: Rita Verdonk,
1: ja. Je kent dat verhaal toch, van Rita Verdonk?
0: Nee, ken ik eigenlijk niet.
1: Rita had toch een partij opgericht?
0: Ja, Janina.
1: Rita bolle, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor. Ik ben Rita Verdonk.
0: Nou ja, dus ja.
1: Ja, dat was dus de slogan een beetje hoor. Oh, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga rechtdoor.
0: Ja. Yeah.
1: Maar jij bent dus niet links, je bent niet rechts.
0: Klopt.
1: En linkshandig of rechtshandig?
0: Ooit de Molina linkshandig.
1: Toen zat je linkshandig, Batte.
0: Ha.
1: Hé, maar en als je voetbalt, linkervoet of rechtervoet? Waarmee trap je beter?
0: Nee, dus heel veel handelingen doe ik wel met rechts, maar Likila wel met links.
1: Hé, toen moet jij mee kusje naar mooie kalooi. Ja. Kun je draad, maar wel deze koika links-rechts draad was.
0: Ja, dat kan toch. Kan toch? Dus dat je met links schrijft. Met een heleboel dingen doe ik wel met rechts.
1: Dus alles doe je rechts behalve schrijven?
0: Behalve schrijven.
1: Oké.
0: Kabinet, ja, dat is je wel. Maar apart, Bart, wie top je?
1: ना हो वत हो गया यार काहे ना तोर कबलवा बदलल बा हम समझ गेली क्रॉस लेग्स ऐसे ड्राई करल बा चिजवा हाय दमा दमा ड्राया काबल फी
0: हमार कबलवा मोय से ना लगल है अब तो यार तो लूट चल गई है हमार कबलवा
1: इज नहीं खुद ये काबल तो के कबल तोरा
0: नहीं मैं
1: मैं पॉलिटिक ये पॉलिटिक का सिग्नेचर इज दिस गोन
0: मिडन या
1: मैं दमा नो फ्लेश नो फिश
0: Ah, ja, dus ja, het kan
1: naar
0: toch.
1: Naar Garke, naar Gaartke.
0: Nou Begaartke? Ja, Begaartke, Lothana, maar ja, midden bestaat ook wel, hè, of niet? Of
1: jawel,
0: is het?
1: Jawel.
0: Het is of links nee. of rechts. Hè?
1: Nee, maar midden bestaat in die zin, volgens mij, Lloyd, dat je extreme partijen aan de linkerkant kunt hebben en aan de rechtervleugel.
0: Ja.
1: En die middenpartijen, die moet je eigenlijk midden noemen. Dus dat kan ook links georiënteerd zijn, kan ook rechts georiënteerd zijn, maar het zijn wel... middenpartijen. Het zijn geen extreme partijen flanken.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat zou beter zijn om dat midden te roepen.
0: Ja.
1: Midden betekent niet dat je geen voorkeuren hebt of geen keuzes kunt maken. Midden zou wat mij moeten betekenen, een middenpartij. Die gaat soms een beetje links, soms een beetje rechts. Maar niet heel extreem links en niet heel extreem rechts. Dat is wat mij betreft een middenpartij.
0: Ja.
1: Mooi betalen.
0: Ja, mooi betalen. Maar,
1: heeft Suriname middenpartijen?
0: हमसे तो पूछेगा कि
1: अरे तू सनाम के सब कुछ जानेगा यार हम सुन ली तो सनाम के एक्सपायर बात है हर हफ्ता हम सुन ली तो सनाम के न्यूज दे देगा
0: एक बार में रोबी से हमें पूछे पड़ेगा सोमवार के आंसर सोमवार के इन दिल है सनाम ही
1: या बात सुनाम
0: या
1: Wij moeten achtergronden begrijpen, Lloyd. We moeten niet alleen maar het nieuws brengen uit Suriname.
0: Ja.
1: We willen meer verdieping hebben. Dat hebben we de mensen beloofd, toch?
0: Ja.
1: Nu jij de presentatie ook verzorgt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit wel een verdiepende vraag. Van wat is de signatuur? Hoe zijn de partijen opgebouwd in Suriname? Is het nog steeds allemaal via rassen? Hè? Scheiding? Kiego Malaike partij, Ego Chinoake partij, Ego Kafrike partij, Ego Jukak partij, Ego Hindustanike partij. Is dat nog steeds zo? Of hebben we nu... partijen die een bepaald idealisme hebben, hè, of aan de linkerkant of aan de rechterkant, sociaal georiënteerd of juist markt georiënteerd. Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Ik zou dat wel willen weten.
0: Nou, aanstaande zondag toen Sunli, Robby, dat bedrijf, porke bedrijf.
1: Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Dus ook een matlaba dat die partijen gestoeld zijn op iets anders.
0: Ja, volgens mij.
1: Of op een bepaald, op een andere grondgedachte of idealisme. Of, ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Want jantelijk hamjan ila malaike, malaike partij, ba klaar.
0: Ha, Hindustani, Hindustani partij.
1: Wap ik gali malai stem kregen.
0: Ja.
1: Over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten, hè. De VHP trouwens is van oudsher een Hindustaanse partij geweest.
0: Ja.
1: Later zijn er hervormingen geweest, bla bla bla, hè. En hebben ze gepoogd om dat breder te maken. Maar ik weet het niet.
0: Ja.
1: Volgens mij, als je in Suriname nu zou vragen van welke partij stem je, zeggen de meeste Hindustanen nog steeds, denk ik, Hindustanische partij bij hem Tjurnabe.
0: VHP? Of, ja, of is het... maar de heer Jenebi, NDP per stem krijgen in Suriname, toch? Hindustanische.
1: Is NDP dan een middenpartij? Of is dat een verkeerde benaming? Is NDP veel meer een volkspartij voor... alles en iedereen of zo. Hamna Janila.
0: Hamna Janila. Nou ja, dat horen
1: we
0: dan.
1: We gaan dit onderzoeken tot op bodem.
0: Ja, ja. Het waren ik hem voor een keer bij me poeja gooi aan Robby Makka. Maar waarom begon je over links of rechts? Was dit het verhaal?
1: Ik wil weten of jij... Nee, joh, helemaal geen verhaal. Hamna Janila Kahebonila. Maar ik wilde jouw inborst even checken.
0: Ja.
1: Of je een sociaal mens bent of een asociaal mens.
0: Hij behoort sociaal admirwaardig.
1: Dan ben je links georiënteerd.
0: Hè?
1: Ja, dan ben je veel meer links dan rechts georiënteerd. Maar Suna, iemand die links georiënteerd is, kan nog steeds rechtse denkbeelden hebben, een paar. Het is niet zo dat je alles omarmt, hè, van een linkse partij.
0: Ja.
1: Kijk, ik sympathiseer wel voor partijen of met partijen, beter verwoord. John Garib Dukhya Ke Thora Aur Jada Khyal Karega. Ik vind dat belangrijk als mens.
0: Ja.
1: Dat noemt men dan een beetje links georiënteerd.
0: Ja.
1: Omdat je iets meer geeft om je medemens.
0: Medemens,
1: mensen
0: ja.
1: die het wat moeilijker hebben.
0: Ja.
1: Maar dat, daarmee is niet gezegd dat rechtse partijen dat niet per se doen. Hè?
0: Hmm.
1: Dat wil ik ook niet zeggen. Alleen de focus ligt op andere dingen. Van belastingverlaging, hè? Lagere wegenbelasting. En daar zijn we toch ook allemaal voor.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar is dat rechts of is dat links?
1: Dat
0: ja,
1: is weer rechts. Dat is weer rechts.
0: Ja. Ja,
1: en
0: ja.
1: ondernemerschap en dat soort dingen.
0: Hamulo bij autootje laden, Hamulo bij belasting, Marila. Dus ja, we willen
1: dus
0: ook.
1: Hamulo naar mij bereid, hè?
0: Ja, natuurlijk. Dus ja, ik bedoel, ja.
1: Maar dan krijg je een belangenafweging, hè? Het een ga je afwegen tegen het andere. En dan kies je uiteindelijk van luister, ik ga toch pro stemmen, ik zeg maar wat.
0: Hmm.
1: Of ik ga toch een VVD stemmen.
0: VVD stemmen, ja.
1: En zo gaat dat gewoon. Het is ook een soort afweging, hè?
0: Ja.
1: Van wat vind ik belangrijker?
0: Ik doe ze erbij tegen aan het over die... Nou, ik wil wel met je praten over Christa Paike, Barime. Oké, Kabelis hebben een heel pieker erbij. Nu, volgens mij kan ze niet haar armen bewegen. Of ik had iets ouder, Jontje Nakkerpaar, maar ze is nu wel weer... dan niet dat wij deken
1: ze
0: van...
1: Ze is niet links, ze is ook niet rechts. Ze is helemaal plat.
0: Maar Kabelé, gaan ze door met die executie van haar? Of is het nu zo van, handelingsbekwaam Nahega, dus volgens de wet van Amerika gaat die executie niet meer door van haar?
1: Het is wel heel interessant hoor, om te zien wat er nu gaat gebeuren. En wat de consequenties zullen. Nee, het kan alle kanten opgaan. Dat maakt het juist interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, ten eerste is het heel erg zielig en verdrietig dat dit een mens overkomt.
0: Ja.
1: Natuurlijk kon het Dusser Koike Ujaan lezen, maar toen was ze 18 jaar oud.
0: Ja.
1: Toen heeft ze uit jaloezie en uit het verleden meegenomen angst en woede en weet ik veel wat, want ze was misbruikt heel vaak in de jonge jaren. Toen heeft ze dat meisje, die vriendin dus, waar haar vriendje misschien een beetje meer dan normale interesse vertoonde. Die heeft ze vermoord. Nou, maar toen was ze 18 jaar oud. De vraag is of iemand die 18 jaar oud is, al volgroeid is. Nee toch? Ook haar hersenen bijna volgroeibaar.
0: Klopt.
1: En door 30 jaar kebel komt ze tot het besef van, hey, wat ik heb gedaan was helemaal fout. Maar je kunt nooit meer eruit, want je hebt levenslang gekregen. Nee, geen levenslang, sorry. Ter dood veroordeeld. Dus je blijft maar in de gevangenis. Je blijft procederen. En dan op een gegeven moment wordt het uitgevoerd, die doodvonnis, met injecties 2 keer aan toe. In dezelfde gevangenis trouwens, waar het een paar keer al mislukt is, in de laatste periode, door dezelfde arts uitgevoerd, waar het mislukt is. Dus het kan zomaar ook zijn, hè, Lloyd, dat die arts die het uitvoert, dat daar een probleem in zit. Want daarom heb je toen een spuitiekerie. Je spuit het naast je ader. Dat is nu bij Christa Pike gebeurd waarschijnlijk. Dan krijg je een soort bubbel in je arm of benen, waar het ook wordt ingespoten.
0: Yeah.
1: Omdat hij niet een ader heeft in is gegaan, maar daarbuiten. En dat is bij Christa Pike ook gebeurd. Dus diezelfde arts heeft het al een paar keer laten mislukken. Ik denk wel dat we ja mooi benauwen heugen, want dat is gewoon, ja, dat komt uit de fabriek. Daar kan weinig misgaan, zo'n gif. Hè? Maar degene die dat moet inbrengen, als dat diezelfde arts is waar het een paar keer is misgegaan, ja, grote kans kijk arts wat bigaris is. Nou ja, bigaris, hè. Nou, mooie uitvoerker is, hè.
0: Ja, nou ja, als dat een paar keer gebeurd is.
1: Ja, en wat er nu met Christa, die directeur is weggestuurd, maar ik vind dat je die arts goed moet onderzoeken.
0: Huh.
1: Of die arts wel bekwaam genoeg is om zoiets aan te brengen. Oh ja, gisteren sprak ik zo'n ding, toch?
0: Een saas.
1: Wacht even, best wel zwak over wat jij. Nee, dus wat nu met deze mevrouw moet gebeuren met Pike,
0: ha,
1: is heel erg vaag. Ze is niet bij meer die oude mevrouw.
0: Ja.
1: Die ze was voor de injecties. De vraag is of nu de executie nog een keer moet plaatsvinden of niet. Het is een keer mislukt. Of moet je haar voor een vuurpeloton zetten? Duk. Hè? Dan is ze zeker dood. Maar dan zijn er 30 van die mensen die dat gaan uitvoeren. Of moet je zeggen van ja, hey, Sunna, en dat ding is zo lang terug en het is mislukt. Laat haar maar.
0: Ja, maar die vrouw, die heeft bijna half dood gehoord. Ze kan misschien straks niks meer. Invalide gehoord. Ik bedoel, wil je dan die persoon nu alsnog executeren? Ja, ik ham dat niet eens.
1: Ik weet, nou ja, het is Amerika, dus ik verwacht wel hele grote schadeclaims vanuit de familie. Voor het leed wat Christa Pike is aangedaan.
0: Ook dat, hè, nog.
1: Ik verwacht wel hele zware claims daar.
0: Ja.
1: Maar in de tientallen miljoenen, hè?
0: Ja.
1: Die hamulog een zware keloid. Kuch klinker, hè, wapen.
0: Hamulog ke hamulog ke bhita ni duk pahunche heiga.
1: Ja, hamulog ke bahut duk pahunche leiga. Dat is die saas tegen mij, hè?
0: Door saas.
1: Na die saas, ja.
0: Oh, die saas. An saas.
1: Ik dacht stoerbol is toch, hè? Ik heb gezegd, ik wil dit niet hoor, jongen. Dit.
0: Ha.
1: Hoe vind je dit? Dus als je assas dat nu, hè?
0: Ja.
1: Aan je zoon gaat zeggen, oké, beter was uit zo'n lega. Beter was uit zo'n lega.
0: Ja.
1: Maar als je zo gaat doen tegen je pato.
0: Patojake.
1: Of tegen je damaat.
0: Ha, ha, ha.
1: Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je het zo doet. Hé, Lloyd.
0: Als ik al saas, hij is een bolpaardrie.
1: Bolega.
0: Bolega.
1: Kan je een saas waar hij mee bolis, jaar?
0: Oh, toch?
1: Die ham geile bol deli direct wapen. Ik wil, tak. Ik wil het zo hebben. Ik wil dit.
0: Saas waar geile op een de maat of patoze bolle. Ik wil dit, ik wil zo.
1: Hoe vind je die?
0: Hey.
1: Je moet dat niet doen tegenwoordig, hoor.
0: Nee, tegenwoordig. Sazazur, die letten op dat soort dingen dat ze niet zomaar wat zeggen. Want ja.
1: Ken je plek?
0: Ja, nou ja.
1: Ken je plek toen? Had je iemand op je garwa me bemoeikeren of bole van ik wil dit, ik wil dat?
0: Ja. Yeah.
1: Maar ja, dat gaat grote problemen geven. Dus die Saas die dat nog doen. even सोच समझ के हैंडल करिए अच्छा मफ्राउ
0: या मा हो मा शायद होई छ एक आदगो
1: करेगा यार
0: एक आदगो ससुर होई ससुर होई सास होई जुन ऐसे वेल कर होते जुन तनी काक्सी है दी डिजाइनर हो नो स्टेट्स
1: Nee, maar die hebben de lakens uitgedeeld, jarenlang.
0: Yeah.
1: Dat kind is opgegroeid bij hun.
0: Yeah.
1: Dat kind trouwt plotseling, Chahilonda Gochaudi. Die rolverdeling verandert. En die moeder denkt nog steeds dat zij eigenlijk richting moet geven.
0: Yeah.
1: Maar er is al toch een nieuw gezin gevormd.
0: Tuurlijk.
1: Door een man en een vrouw. Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Naja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, dat is waar ik je bolis, ja, ik dan trots om ze.
0: Ha, bolki, hang bolli.
1: Oh, sune ja, is hij dat? Ja, ben jod en mijn miliga.
0: Maar is dat zo? Maar brutaal, ja, maar brutaal. Ah,
1: kaksi, afrouw kaksi.
0: Ah, kaksi, hè? Sang.
1: Is een kaksi saal. Ik bolle jij go kaksi saas.
0: Ja. Maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer, hoor. Dus ja,
1: maar je moet toch passen. Torsaas, hè?
0: Konwala?
1: Vierde wali. Tor vierde saas. Ja, ik het ook een boliga. Beta, Lloyd. Je mag dit niet doen. Ik wil dat niet. Tu ka bolie. Zij je taki.
0: Nou ja, moet die van Sunat, Sasuji, doe dat maar bij jou thuis, niet bij mij. Hè?
1: Oké, okay, ja. Zie je? Dus niemand accepteert dat, hè?
0: Nou, natuurlijk niet. Hè?
1: Dus Hindustani mee bolega ehi muha. Kaise bolega ehi muha lappar khawawe, ehi muha...
0: Hamla jani.
1: Ik kan
0: je niet helpen daarmee.
1: Ik ga door, boy.
0: Pan.
1: Ehi muha pan khawawe, ehi muha lappar khawawe.
0: Dus... Toe echt boel, hij werd echt serieus.
1: Ham sab chijwan jani la, ik ga door, boy. तो कुछ आ जानेगा लोई
0: बुढ़ावा के
1: लीफटेंस खत्म तो मिल गया दो
0: ये सब चीजों बुढ़ावा से बतियाई कर सके है कर सके वाला है जेकर साथ तू कन्या क्रुतु करते हैं दिस दी बेहतर
1: ये मुनी डेंक का चाहे कहीं बुढ़ावा बंद है इन द ओग फन इन ओग फन दी किंडर वे ओग बुढ़ावा
0: या नेचुरली नेचुरली हम बुढ़ावा पार्टी
1: अब तो जाए के कुदराएगा इधर उधर दैट विल नॉट से कहा दैट यू कहीं बुढ़ावा
0: बंद ना ना ना
1: किंडर लाख यू आउट है
0: हम
1: क्या व्हाट माय फादर आर डूइंग
0: या नेचुरली Ik ken mijn situatie, dus ja, ik ben boudoir. Ik ga dat ook niet ontkennen, toch?
1: Gedraag je. De kapsikje. Dat bedoel ik.
0: Ja, precies. Eh? Nou ja.
1: Toen magar mochko... Nee. Nee, hoe gaat dat liedje? Als je me nog niet hebt herkend. Als je nog niet weet wie ik ben.
0: Ja.
1: De kapjanie.
0: Hoe heet dat?
1: Hoe gaat dat liedje, ja, Lloyd? Dit weet jij wel, dit is jouw vakgebied, ja?
0: Ja, Sochik Pariga Ganwa. Maar ik weet welk nummer jij bedoelt, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, Ham Janila Mukeski Gana.
1: Ah,
0: Toen Agar Mushko. Ja, zoiets.
1: Nee, ik ben al in de war. Toen Agar Mushko na Chahonge, koi baat nee, dat is weer een andere.
0: Dan welk nummer bedoel jij dan?
1: Hoe gaat dat nummer, joh?
0: Javan Hoya Buria Zerke Puria, zoiets?
1: Na. Okay. Nee, als je me nu nog niet herkent of kent, wanneer ga je me dan leren kennen? Hey boy,
0: misschien weten de mensen wel thuis die dit nummer herkennen. John Anand Bolle. Ham toen herkennen kunnen gaan we. Ab ham naar herkennen kunnen. Ik dacht dat je iets anders bedoelde, maar toen op dusser gaan we bedoel krijgen.
1: Ah, ik bedoel een gambier wali gaan. Gambier.
0: Bijna gaan we.
1: Gambier.
0: Maar kijk, guys, wie heeft het gezongen?
1: Ik ben het even helemaal kwijt hoor. Nee, niet. Een van de grote.
0: Maar je doet staan niet meer. Probeer ik het toch?
1: Nee, even tekst van Boelal Batia. Abbe hulp aiga. Hulp is onderweg.
0: Hulp is onderweg.
1: Dus nagara. Abbe kooi bataiga.
0: Pierce herhalker. Ten rustigste. Ten rustigste herhalker.
1: Adem kreeg.
0: Ja, adem kreeg.
1: Blijf ademen.
0: Ja.
1: Nabat je je Lloyd gaat labar. Rustigste bat je je. Articuleer kreeg. Samadar bat je je. Toch, als je langzaam praat, dan denken mensen dat je heel erg verstandig bent, Lloyd. Toen bar, wat jij gaat. Mensen denken, deze Lundwa, bina soche, samje, goed krijgen.
0: Maar ganwa herhalken, Jun, toe mange he, jane, kon gana he.
1: Nee, maar als je me nu nog niet kent, als je me nu nog niet herkent, wanneer ga je me dan herkennen?
0: Nou, Sunwalo, als je weet welk nummer aan het bedoelt, stuur dan een WhatsApp bericht, dan zoeken we dat snel op. Want Hamto na Janila kon gaan bedoel krijgen. Als je me nu niet kent, herkent, hè, de katukabina Janila me.
1: Ja. Zo gaat dat nummer. Trouwens, Lloyd, ik heb een slechte mededeling.
0: Aap ka bhail.
1: Bara dukh ke baat hai.
0: Aap kon dukh ke baat hai ga?
1: Maar boete is verhoogd.
0: Toen na bharle op tijd.
1: Na, ik wil or boete pahili bij ooit. Oh. Hoe vind je die?
0: Oh, maar ooit boete op, ik wil or boete pahili ga.
1: Ik wil ouro separaat.
0: Daar bovenop.
1: Daar
0: van
1: bovenop.
0: Van diezelfde dag.
1: Zelfde moment, zelfde handeling.
0: Hé?
1: Dus €455, zo nu wel.
0: Ab hoige, dus van 4,30 nee, naar 4,55.
1: Nee, het was 4,55, ik wist het niet.
0: Oh, oké.
1: Maar die boete is 4,55 dus. Hij ligt nu op mijn bureau. Barak krapelen met mijn taak, boete. Maar hij ligt op mijn bureau, ik heb hem nog niet betaald. Maar hij ligt op mijn bureau, een dik chocolie wat die schuin oog
0: zegt.
1: Kon je lijken hem al bureau op een chocolie?
0: Die is er zeker een keer gehad.
1: Nou ja, toen zou je kooi bataille gaan, is dat je gewoon.
0: Hier is een envelop, waar ik de derde weer. Dat
1: is jouw probleem, toch?
0: Ja, los het op.
1: Nee, envelop is al open. Alles is al open.
0: Oh, ook dat nog.
1: Toen zou je hem envelop kolila. Amar kamuna, ja. Hoe secretariaat kijk aan, dus dan krijg ik zo'n brief.
0: Ja.
1: En daar staat er 455. Oké, dus. Trouwens, ik ga trouwens bij hem zo drie bij Botswana Albagare. Misschien hoef ik niet te betalen. Ik kan het maar vergeten. Maar ze vergeet het nooit.
0: Nee,
1: ze
0: natuurlijk
1: vergeet
0: niet.
1: Het nooit.
0: Nee.
1: Dus, maar dan kijk ik eronder, zie ik nog een boete staan.
0: Hè?
1: Dan zat je icoontje bij haar hier. Lloyd, €265 volgens mij komt erbij.
0: Omdat je brutaal was?
1: Nee. Omdat ik onnodig links reed.
0: Icoontje wel.
1: Hoe vind je die?
0: Waar reed je dan onnodig links? Hoe dan?
1: Oh, hier tunnel waar mee, ja. Schiphol tunnel waar mee. Oh, hier Schiphol tunnel waar mee. Reed ik niet op de meest rechtse baan. Ik reed op de middelste baan.
0: Ah.
1: En die politieauto is op de rechterbaan gekomen en heeft me daarin gehaald.
0: En ze vonden dat je te lang op die linkerbaan reed.
1: Ja. Baan. Dat ik onnodig op de linkerbaan reed. €265.
0: Hé, dat is veel geld hoor.
1: Gintoluit? 265 plus 450.
0: Zo hoor je, staat zo super hoor je.
1: Toen ging het?
0: Ha?
1: Ham jij lag in. Toen had ik 265 plus 455 is €720.
0: Kaboli staat zo super hoor je.
1: Nou, maar exact betaald hoor.
0: 700.
1: Dus ik heb slecht nieuws, Sunnewalo, €720. Amen, Mircha Lagalba, ab kaske.
0: Maar dit doet wel pijn hoor. €720 is echt
1: dus
0: heel veel
1: gedaan.
0: Geld.
1: Ik heb niks gedaan. Ik kreeg een boete van €720, Lloyd.
0: Hoezo heb je niks gedaan?
1: Njape, die mensen die in de supermarkt stelen, of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Die doen wel iets. En die mogen na een half uurtje weer naar huis.
0: Ja, maar je gaat nu appels met peren vergelijken.
1: Jawel, ik ben onschuldig. Je hebt niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zat in mijn eigen auto. Kon ik naar moeilijk kan liek, naar kan liek.
0: Ja, maar ja. Kakarie.
1: Probleem waar hij gaat. Ham dus Bolli, mijn oudste bietje heeft me dit uitgelegd hoor, een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Ze wist dat ik een campagne was begonnen. Dat ik bijdrage vroeg voor mijn boete. Boete bijdragen, vrijwilliger.
0: Ja.
1: Ze wist dat.
0: Ja.
1: Toen vroeg ze me, paps, hoeveel heb je dan gekregen?
0: Ja. €5.
1: €6. Toch? Eén mevrouw €5, die andere Sunil was €1. Dus Milaike €6.
0: €6, ha.
1: Dus ik zeg van ja, die mensen houden niet van me.
0: Ja.
1: Ik heb maar €6 gekregen. Ik heb een hele campagne gevoerd. Ik heb een boete van €455. Ja. Nu heb ik een boete van €720.
0: Abtje Harge, ha.
1: Samen, doe je. Wat ik niet wist, die agent had me dat niet gezegd. Die ogenboete op je.
0: Ja.
1: Maar goed, die boete is er ook bijgekomen dus.
0: Ik heb in Nabolis van toch?
1: Nabolis, Sarwa. Huh? Dus mijn dochter zegt tegen me van paps, die mensen houden van je, maar je hebt het niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Hamboli kabahilwa, hoe moet ik het dan doen? Weet je wat ze me heeft uitgelegd?
0: Kabolis.
1: Van die mensen denken dat je een grap maakt.
0: Nee, dat doe ik natuurlijk een postkerk.
1: Nee, mijn dochter heeft me uitgelegd dat ding, die oproep moet je wel serieus doen. Je moet niet als een grap brengen.
0: Oh, ja.
1: Maar die mensen serieus. Denken nu, die ja. mensen houden wel van me. Ja. Iedereen houdt van me. Kena lobbycreme. Luid, behalve ik, Jan. Maar goed, ik ben wat daarbij. Hoe wat jij trouwens? Ik moet even graven in mijn geheugen, kontje liedjes, die man of vrouw. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Dus ik moet nu een serieuze oproep doen hoor, Sonewallo. En dat ga ik natuurlijk in het Nederlands doen, want serieus je Nederlands met jij kerk op zo'n lied. Deze zielige man heeft een boete gekregen. Onterecht, geheel onterecht, vind ik. De politie is een andere mening toegedaan. Voor in de hand houden van zijn mobiel tijdens het rijden en het niet rechts op de rechterbaan blijven. Onnodig links rijden. Samen is die boete nu 455 plus 265. €720 heeft Lloyd gerekend. Maar ik doe wederom een oproep. Als jullie naar Diwali komen, denk aan me. En dit is geen grap dus. Ik moet dat bijzeggen van mijn dochter. Dit is geen grap. Dit is gewoon echt een fondsenwerving oproep.
0: Ja.
1: Toen aye hamaru par thora kripa kariye bij de poort. En Lloyd wat harahidehi deze keer. Ik ga niet staan. Lloyd gaat daar staan met zo'n ding, toch? Hoe noem je dat? Collectebus?
0: Collectebus.
1: Collectebus.
0: Help aan de winter door.
1: Help mijn boete te betalen. Boetebus. Met een boetebus. Dus toen aanjeer dat je het jointje toch na 50 cent. Dat gaan we niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dan
1: gaat een mooi bedrag dat je jaar.
0: Want collecte kunnen we Timo bieden. Nee, Timo bieden. Want je moet binnen zoveel termijn moet je betalen, toch? Hè?
1: Dus deze keer is dat geen grap, hoor.
0: €720 is
1: veel. Hamaroeper Rahamke Raham.
0: Hé, hè? Ik vind het veel hoor. Ik vind het echt veel. Maar goed.
1: Is dat kroe, hè?
0: Nee. Het doet pijn. Het doet heel erg pijn.
1: Heb ik mijn vrouw proberen te overtuigen? Hè? Van zo, nou, dit halen we uit jouw potje. Omdat nee.
0: Je toch probleem hebben.
1: Oeh, Torp, hoe jij dat gaat oplossen is jouw probleem, maar niet uit mijn potje.
0: Wat vind je van het idee dat de regering wil konijnen, Rotterdamke haven mee, het Schoremangen, ja, om het natuurgebied daar weer te herstellen?
1: Bara mooi badbollen.
0: Ha, kun je niet kijken, hij maakt het drieën, hè?
1: Ha, bara mooi badbollen, Lloyd. Don, hier, onderwerp wel klaar. Lloyd wilde even nieuws geven, zo'n levalo nieuws. Nieuws van het jaar deze. Binnenkort kun je ook konijnenjacht
0: gaan. Dus Rotterdam is voor konijnenjacht, vind jij zeggen?
1: Binnenkort, gratis konijnenjacht. Neem je pijl en boog mee of je hoenen.
0: Heb je konijnenvlees gegeten? Is het lekker, konijnenvlees?
1: Nee. Ham daar pook bij die Lloyd. Ham is op je gewoon een konijn durf, Karila.
0: Ja.
1: Leguaan vlees. Hé, hey, no man.
0: Nou.
1: Ik vind het luguber. Kaiman vlees. Maar die dat mikhaiga, maar is het niet.
0: Ham Malita zegt, je krijgt op 1 november een tientje, nu je boete is verhoogd.
1: Maar wacht even, Malita heeft toch al €5 gegeven?
0: Ja, maar ze gaat je nog tientje geven.
1: Nee. Hoe deed je ook al, hè? Hamangila nawa. Hamangila nawa, wie wel die Lloyd.
0: Nou, het miljoen toch deze keer heen gaan kabelen.
1: Ik heb panchaid boete.
0: Panchaid boete, ja. Iedereen bij elkaar en dan...
1: Het is een gemeenschapsboete, zo nu wel. Ik ben een gemeenschapsmens. Hè?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Hamaru per Rahamkar toe.
0: Rahamkar.
1: Dus iemand heeft een bericht gestuurd naar ons kantoor.
0: Oh, tja.
1: Ja, normaliter hoef ik het niet te behandelen. Maar soms kijk ik naar berichten. Het komt langs mij ook af en toe. Oelikjes, Heiga. Jullie hebben te veel evenementen. Daar kwam het op neer.
0: Oh.
1: Ja. En wij wonen heel ver van Amsterdam, dus we kunnen niet komen. Maar dat irriteert ons.
0: Oh.
1: Dat jullie zoveel evenementen hebben.
0: Oh, hem naaipijlen.
1: Ja, hoe vind je die?
0: Nou.
1: Dus Lloyd, op zijn reclame naar carrière. Kiet op zijn evenement naar carrière. Want die mevrouw of meneer, mijn boel, jullie keren, die irriteert zich daaraan.
0: Die irriteert zich.
1: Die evenement terug kregen.
0: Het naar het hele evenement kregen.
1: Sap kooit horror heen gaan, ja, pebole, meer vaartelijk. Dus die persoon heeft wel gelijk, zo te wel. Maar ik denk van, ik heb Boudina, mooi bij Adamia of Ratiake.
0: Ja.
1: Waar ben je mee bezig? Dat jij ver weg woont en niet kunt komen, betekent toch niet dat andere mensen niet van een mooi evenement mogen genieten.
0: Maar
1: je kunt zelf ook moeite doen om te komen.
0: Ja, toch?
1: Het is scooter bij ze gewoon.
0: Ja,
1: je pakt het. Nou, niet te kunnen regelen, maar scooter waar. Tjalauw, wat mijn hondje je. Nee, maar soms krijg je berichten waarvan je denkt van jongen.
0: Ja.
1: Ik denk ook bericht liggen straks van jullie lachen te veel, jongens.
0: Oh.
1: Dus hamlo ke chai ga maut ke khabar jaise loit. Drie kwartier maut ke khabar gaat met je. Dus dan denk ik ook van jongens, jullie zitten niet goed in je vel. Hè?
0: Ja.
1: Ga dat anders verwerken. Ja. Ga een hobby zoeken. Ga tuinieren. Ga vrijwilligerswerk. Ga iets doen.
0: Ja,
1: maak iets van je leven. Maar ga niet dit soort domme dingen bedenken. En dan ook echt achter de pc kruipen en dan een bericht gaan. Maar daar heb je wel tijd.
0: Hè?
1: Nou, daar heb je niks te doen.
0: Nee, zeker niet. Zeker
1: niet. Kun je zo'n Lloyd?
0: Hamar buurtje met kuch oude helikopter kuch bhai loy
1: bhai koi ka
0: of kuch kuch bhai loy ka dus waardoor mensen nu of dat een helikopter hier in de buurt
1: denk belmer bhai is het na barka raha loy tour tar ke nikar des
0: ja en sommige zijn toch in veranderd in een appartement of zo
1: ha ja almere binnen me almere buiten me almere binnen raha het na barka complex banun kar des saman en continu hebben we cellen tekort
0: ja maar
1: begrijp jij het beleid?
0: Dat snap ik niet meer. Ik snap het niet meer.
1: Dus barka gebouw is, sap kuch is, natuurlijk thora verouderd. Moeten zijn 5-sterren hotel die mensen?
0: Ja. Ja, nee, ja.

0: Dan leren ze het meteen af.
1: Mino wani go na Santo Boma ai. Zo ging het liedje toch?
0: Ham na go gran na janir. Tu janu
1: so. Hoe zo niet? Juniorske gana ba ya.
0: Oh, juniorske. Oh, ja.
1: Mino wani go na Santo Boma. Zo ging dat liedje toch?
0: Zo ging dat liedje, ja. Ja, nee, klopt.
1: Bahut purana gana, ja.
0: Zeker, zeker. Purana gana hai, ja.
1: Ham soche u ganua toke ya toe. Maar koi reageer kari samar ganua pe bhi, ja.
0: Kon ganua pe?
1: अरे कि अबे तू ना पहचान ले हम
0: कोई ना हमें पटा दिए कि कौन गनवा तू बदल करे तू गोनवा
1: तू फिकिर ना कर बेफिकिर.
0: Nou ja, dat was het dan voor vandaag. Koffie, chai. Hoi. En zonder cheesecake. Cheesecake, Tim Narahama. Dat gaat wel in deze dagen weer gebeuren, hoor. Dat we dan weer met z'n drieën zijn met Sudhir erbij op Ujala's Koffie, chai middagshow.
1: Nee, maar normaliter zal het met z'n tweetjes zijn. Nou, ja, af en toe.
0: Nou, af en toe. Dan,
1: komen er drie of vier bij. Nou ja,
0: wordt gezellig.
1: Want de vierde kandidaat komt eraan, hè?
0: Die komt eraan, hè? Die komt eraan. Die komt
1: ja,
0: eraan.
1: Dus dire Ugarmai, hij zei het.
0: Mooi, hè? Mooi,
1: barca, ik go paharu, ba. Ik go,
0: neto? Ja, ja, kambai.
1: Ik go kambai, go monument.
0: Monument.
1: Bacha, ik go bacha, ba. Ik go kaptan, ba.
0: Monument wat je nodig hebt. Monument wat je nodig hebt. Nee,
1: dus dat is wat je ga loopt. Bune bun. Rustig, stap voor stap.
0: Ja. Zo is dat.
1: Kontje khaïe, kontje benaïe, i bata de hem. Hamsun li to bara lekker bami khaïe.
0: Ja, ja, kan je baam, bijsa, ik go aparte.
1: Oklaak bieker le, jetto ke deze.
0: Aparte bami racha.
1: Jetto ke deze bamiya, oké, okal lage pahunc ge klachtwa.
0: Ha, direct.
1: Tu bhol ja ki ab toke miliga, tu bhol ja, klaar.
0: Abbe ham jabe moksa lezi jabe khaï.
1: Hè? Nou, wacht even, maar de mensen kunnen dit niet volgen. We moeten dat even toelichten. Dus Lloyd heeft iets lekkers gekregen om te eten, Bami. En stuurt in een app, in een groepsapp waar iedereen in zit, stuurt hij een bericht. Dit is wel hele vreemde, Bami. Ja. Eigenlijk wilde hij zeggen, dit is hele vreemde, waardeloze Bami. Maar dat woordje waardeloos of rommel Bami heeft hij weggehaald. Weet je hoe boos je iemand hebt gemaakt, Lloyd?
0: Ja, ja, dat was niet de bedoeling, maar...
1: Inoki is next morgen.
0: Ja. Dus eigenlijk is het wel verkeerd vertaald, kan doen. Maar eigenlijk misschien was de boodschap van inderdaad iemand meer nadeel.
1: Dat ding is erg, hoor, Lloyd. Je is erg, hoor, met jou. Dat is een gegeven paard in de bek kijken, hè, Lloyd? Ik tot ook een milal, heiga.
0: Oruper sego, hè? Ja.
1: Ik toch commentaar bad, oké. En ook is next morgen, ja? Toen denk ik, kakar sekega.
0: Sorry hoor, sorry, maar dat was niet de bedoeling. Maar het was wel een aparte bami, hè? Het was wel een aparte ja. bami.
1: Nee, dat had je moeten schrijven. Van het is een aparte bami, maar het is lekker. Ik heb toch geen milen. Maar jij hebt geschreven, wat voor vrienden. Ay boy, thoda seekh to Lloyd bati aayi ke tu bhi aur likhe ke bhi.
0: Tu agya pe aur tel daar de bhaiya, hai?
1: Oi to, oh kamua, koi ke to kare chahe kamua. Om dingen uit te vergroten moet je... Kijk, als je iets wil duiden, koi ke tu mangi kuch samjhawe.
0: Samjhawe, ha.
1: Ta bhayanak roop mein samjhawe ke chahi Lloyd.
0: Ha, bhayanak roop mein.
1: Yaad kariye.
0: Bhayanak
1: roop. Dus je moet dat ding groter maken.
0: Groter maken, hè.
1: Dan kun je iets uitleggen aan iemand.
0: Ja.
1: छोटा रूप में समझाइए तो ना समझेगा
0: तो बोली फैन कुछ बतिया है जवान
1: दस यमुत दत प्रॉब्लम फॉर ग्रोथ एंड दन मुझे तो आउट लगा
0: या
1: यमुनी सेख ये प्रात नहीं गुड यमुत सेख ये प्रात एक verschrikkelijk slecht
0: या En dan
1: kun je die persoon uitleggen. Kijk, kan je ze kontje bij probleem
0: worden. Ja, dan is die persoon helemaal scherp om te luisteren. Van kontje maar een beleg eigenlijk.
1: Lloyd, hem lukken pet bharal bahan gaila. Toen de kakar se keiga. Trouwens, Diwali concert rahiga 1 november ke. Na bhulie sunne walo. 1 november ke. Karta apan tu seti kalle. Jitne aage ki nie, utne aage baith hiye. Klaar. Meerfart.nl pe tu dekhle. Sondag rahi to. Sondag rahiga. Sondag 1 november. Sondag 1 november. Janai ga door, maar 1 november is meteen een dag na... तू जानेगा अक्टूबर के बाद दोस्त एक आते हफ्ता और रहेगा सुनने वालों बहुत देर ना करिए स्टच पास कोर्टिंग ना हैगा तू चाहे दूर रहेगा ये मेंट वेलकम दैट फेस इज नीट ऑनली फॉर मेंस ऑफ एम्स्टर्डम एंड ओमगेविंग दैट फेस इज फॉर ऑलस एंड इदरीन दोस फूल यू नीट बाउटर गेस्लोटर वार यू ओक वोंट जय बेंट ओक वेलकम फन हार्ट
0: इदरीन इज वेलकम
1: हां एंड

0: Nooit gaat daar staan met een busje. Dus toen, kan je zeggen, hoe gaat dat bus van je heten, Lloyd?
1: Help aan Steuns. De boete te betalen.
0: Ja, boetefonds, hè?
1: Boetefonds.
0: Amon, groetjes, goeiemiddag. Okay,
1: dankjewel. Doei. Ja, te kaap met zo'n hey. Ujala's, koffie, chai, middagshow.

Yeah. En daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze donderdagmiddag. Ja. Hamtari Rostoze Batjari. Dat er nu Sunulieki Kontje Hambo en Mangila Bolle. En vandaag hebben we gesproken over huizen. Tenminste, Hambatjari. Herkebarme. Over de economie, over oorlog, over natuur. Over, zelfs over konijnen. Kunikebarme en Hambatjari. En misschien is dat precies wat onze wereld zo bijzonder maakt. Soms zijn de problemen enorm. Hè? En soms blijken oplossingen uit een heel onverwachte hoek te komen. En dan moet je koenkoenie rekken om de natuur te herstellen daar in de buurt van Rotterdam. Niet alles hoeft ingewikkeld te zijn. Niet alles hoeft groot. En niet alles hoeft vandaag opgelost te worden. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe verhalen. En dat was het met jou. Nieuwe muziek en natuurlijk weer nieuwe koffie en chai. Maar voor nu, geniet van deze donderdag. Maak tijd voor iemand die je dierbaar is. En vergeet vooral niet om zelf ook een beetje van het leven te genieten. Deal ze met heel je hart. Namaskar. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig. En blijf vooral luisteren naar Ujjala Radio. Jetha Ujjala's Koffie Chai Middagshow. Een beetje nieuws, een beetje warmte en muziek die ons verbindt.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Assalamu alaikum, main hoon Rahat Fatali Khan aur ye hai Ujala Radio. Ujala Radio ko sunte rahiye aur madhur madhur sangeet jo hai wo sunte rahiye Ujala Radio pe aur mere bhi gaane suniye, auron ke bhi surile gaane suniye.

You are. Ujala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: प्रेम के
1: यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है.

0: You are.
1: Jala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: कभी यूं ही
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?